0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
0: Radio Oost.

0: praten, Jan?
1: Hij had zeg maar in die tijd, hij wilde profvoetballer worden. Hij kwam van de amateurs, ging naar Heracles toe. Tijd van Arie Steehouwer, toen nog manager daar. En eigenlijk had hij het eerste jaar, want hij was de jongste die erbij zat. En hij moest eigenlijk een leeftijdsgroep hoger spelen. Hij was wat kleiner. Maar hij had een enorme drijf had hij om profvoetballer te worden. Maar zijn knie en zijn enkel die hebben dat niet toegelaten. Dus het tweede jaar moesten we afscheid nemen. Maar hij had zoveel indruk. Wat hij ook vertelde, hij is 2 jaar lang niet, toen hij weg was daar bij Heracles, durfde hij niet meer langs het stadion.
0: Als een soort van schaamte.
1: Ja, naar zijn familie toe, dat hij het niet gered had. En nou goed, dat bleven wij natuurlijk heel anders. Je gaat heel snel in die wereld weer door. Maar als je dan met hem praat daarover. Kijk, ik ben natuurlijk niet in die misdaad. Daar hebben we het vraaggesprek niet over gehad.
0: Maar je hebt hem wel gevraagd van hoe hij in die criminele wereld terecht is gekomen.
1: Ja, nou, enorme bewijsdrang had hij. En met name ook doordat dat voetballen niet goed is gegaan, had hij al zoiets van, ik moet wat anders gaan doen ten opzichte van zijn vader. Dat was eigenlijk zijn verhaal in al die jaren. Ja, dat hij zo diep en grote jongen was geworden, diep in de organisatie, maar een van de kopstukken. En ja, ik zag dat fotootje. Toevallig stonden we in zo'n magazine ook nog naast elkaar. Dat was ook bij toeval. En hij had er wel iets leuks. René Kolomschot kennen we allemaal van Heracles, Mr. Heracles. Hij zei, die heb ik toen eens een keer een brommer verkocht. En de eerste, de beste keer dat hij vanuit de, wat kwam hij? Saasveld kwam die, geloof ik.
0: Ja, Kolomschot kwam daar.
1: Saasveld. Die kwam terugrijden naar Heracles. En bij de eerste, de beste bocht brak zijn stuur al af. En nou ja, dat is Frankie. Even in de notendop. Dat, ja, nee, maar ja, het is hem heel. Hij is 2 keer opgepakt. Hij heeft vastgezeten. Hij heeft echt een levensverhaal. Het komt binnenkort allemaal uit.
0: Heeft hij wel in Overijssel gewoond of is hij verhuisd?
1: Ja, hij heeft 2 huizen. Hij woont in Bulgarije en in Moskou.
0: Zoon.
1: Ja, zo, ja, dat zei ik ook al zo. Dus deze man heeft echt wel wat te vertellen. Heeft ook heel veel meegemaakt. Maar ja, vanuit de criminaliteit. En hij wilde schoon schip maken omdat hij ernstig ziek is.
0: En binnenkort komt daar dus een docu van.
1: Ja, nou ja, goed, als dat uit gaat komen. Dat is echt een levensverhaal. Dus ja, het was een beetje vreemde week. Ja, heerlijk.
0: Nee, hartstikke leuk. En gisteren hebben we de laatste Oosttribune gehad. Trouwens, komende vrijdag, we gaan daar kaarten voor weggeven. Komende vrijdag staan we met het theatercollege van de Oosttribune in Badmen.

0: Zaterdagochtend kroeg. Bas en Bert ochtendshow met Jan van Staar. Zacht voor 8:30 hier op radio. Jordy Elton John voorbij trekken. De club at the end of the street.
1: Hey Bert! Wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, het is dus vandaag zaterdag. Het is vandaag ook toffeedag. Een dag waarop we het kleverige, zachte snoep vieren. Dat gegarandeerd aan je kiezen blijft plakken. Zoutwater toffee werd voor het eerst gemaakt, voor degene die meeschrijven, in 1883 in New Jersey.
2: Oh,
0: ben je van de toffees, Jan?
2: Nou, ik ben niet zo snoeper, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben niet zo van... We hadden altijd in Utrecht die Chamin. Dat was in het begin. Toen ik nog heel jong was, toen hadden we dat om het hoekje zitten. Lekker. En ik weet nog wel dat we van die grote wijnballen kregen.
3: Oh ja.
2: Nou heb ik de indruk dat die ballen steeds groter werden. Dat gevoel heb ik nu. Als ik nu zie, dan zijn het net knikkertjes.
3: Alles wordt bezuinigd.
0: Ja, Marieke, ben je van de toffees?
3: Nee, niet zo. Wel van de chocolade.
0: Chocola is mijn guilty pleasure. Ja, ja.
2: Oh, nee. Ik neem af en toe een snoepje, vind ik hartstikke leuk. Maar
3: ik ben wel meer van de hartig, hoor, eigenlijk.
0: Nou, ik vind chocola ook wel lekker.
2: Jij?
0: Heerlijk, ja. Mijn vader zegt, hallo, maar chocola voor jezelf. Als ik boodschappen voor hem doe. Het is ook gelukszenddag. Zie je muntje liggen, oprapen. Volgens het gezegde brengt dat geluk voor de rest van de dag. Dus kijk vandaag eens extra goed naar de stoep. Maar ja, zoveel kleingeld is er niet meer in omloop.
2: Nee, ik loop door die kantine hier net. Maar ik zit te loeren, maar ik zie helemaal niks liggen meer. Maar de schoonmaakster was ook net bezig. Maar,
0: heb jij nog wel eens contant geld op zak dan?
2: Ja, voor de parkeerautomaten soms.
0: Ah, ja.
2: Dan heb je soms wel eens dat je denkt van, kan je dan de ene keer kan je met zo'n pasje doen, de andere keer weer. Het ligt er een beetje aan waar je bent ook. Dus ik heb altijd wel een paar munten bij me.
3: Ja, dat is wel fijn. Ja, dat moet ik wel. Ja, wel, dat vind ik wel fijn hoor. Gaat er alleen wel weer heel snel uit. Maar ja, dat is alles bij mij.
0: Het is ook weer wat schildpaddendag vandaag. Een dag om meer te leren over schildpadden in hun leefgebied. Wetenschappers denken tegenwoordig zelfs dat schildpadden hun schild oorspronkelijk ontwikkelden om mee te graven. Niet ter bescherming.
2: Oh.
0: Het is wereldkroondag. Dan moet ik altijd denken aan Tommy van der Leegte. Je hebt toch de ziekte van Crohn?
2: Ja.
0: Een dag om aandacht te vragen voor mensen met de ziekte van Crohn. Om meer bewustwording te creëren rondom de chronische darmziekte.
2: Ja, dat is altijd heel vervelend ook als je dat mee moet maken. Je moet altijd opletten met wat je gaat eten dan.
3: Zeker. Dus, ja.
0: En vraag is: Alex is uit Dynasty jarig. John Collins.
2: Nou, die wordt geen 18.
0: Nee, wat denk je hoe oud ze wordt vandaag?
2: Nou, ik gok het. Ik denk dat ze richting 85.
0: Nee, nog ouder, Jan.
2: Nou, dat bedoel ik. Ze ziet ze er goed uit.
0: Ja, 93.
2: Nou, 93.
0: Ja, jarig dus vandaag. John Collins, de actrice 93. We kennen haar als Alexis uit Dynasty. Veel gekeken Dynasty in de jaren 80.
2: Ja.
0: Of was je meer Dallas?
2: Nou ja, Dallas vond ik eigenlijk wel iets leuker. Maar Dynasty, dat is natuurlijk, heeft altijd te maken met de slechterikken. De rol die je mag spelen. En daar kijk je eigenlijk voor. Eigenlijk is er niet zo gek veel veranderd. Want de ellende van een ander willen we allemaal zien.
0: Ja, nee, goede tijden, slechte tijden. Ja. Ja. Nou, zometeen voor kaarten voor het theatercollege. Pakt Bas Nijhuis zometeen de telefoon op. Wat denken jullie? Wat denk jij?
3: Ja.
2: Ja, natuurlijk pakt hij hem op. Want,
3: als je ziet dat jij belt.
2: Helemaal niet.
0: Nou ja, het is 2:30 daar bijna, toch?
2: Ja, dan is hij net thuis.
0: Is hij net thuis?
2: Ja, joh.
0: Oké, jij zegt dus van wel. Jij zegt ook van wel. Wat denk jij als luisteraar van de Bas en Bert Ochtendshow? Bas zit dus op Curaçao. Pakt hij zo meteen de telefoon op? Ja of nee? Voor kaarten voor het theatercollege komende vrijdag in Badmen. Zij is ook jarig vandaag. Jewel.

0: 52 geworden vandaag. Jewel in de Foolish Games uit de jaren 90 hier op Radio's. En Jan, we moeten het ook nog even hebben over de vrouwen van FC Twente. Want die hebben geen Europees voetbal gehaald.
1: Ik heb de stand voor me liggen. En ik zat natuurlijk kijken gisteren. Ik denk, ja, we gaan ze nou winnen? Weer tegen PSV. Eerst krijg ik een melding. 0-1, 0-2, 1-2. Word je vierde? Heb je gewoon niks? Heb je de beker gewonnen? Dat is dan geen prijs schijnbaar.
0: Nee.
1: Europees. Ik zie in één keer helemaal niks meer staan. Dan denk ik van, ja, het is wel sneu dat je zo'n seizoen af moet sluiten met geen prijs. Ja, die beker is een prijs, maar dan internationaal niet.
0: Nee, want nu gaat Ajax Europa in. Die spelen Champions League. Die zijn tweede geworden. Feyenoord. Er zit wel een overijs tintje aan trouwens. Want ook Jessica Torni is daar de trainster. En ja, Roeland de Berg is de trainer van
1: PSV.
0: PSV ook uit Overijs.
1: En waar jij was gisteren natuurlijk als scheidsrechter. Had je nog wat invloed of helemaal
0: niet? Ik was gisteren bij Hera. Dat is de vrouwenclub van Nederland. Die hebben dan de licentie overgenomen van Telstar. En die konden gisteren degraderen, want de Graafschap moest een beslissingswedstrijd spelen tegen Jong Ajax. En als de Graafschap zou winnen, dan zou de Graafschap plek 10 overnemen in de Eredivisie. Want de nummers 11, 12 en 10 die gaan dan degraderen, omdat ze de competitie kleiner willen maken. Maar ja, als Jong Ajax zou winnen van de Graafschap, dan zou plek 10 er niet toe doen. Maar wat gebeurde er? De Graafschap won op de toekomst met 2-1 van Jong Ajax. En Hera, de club van Barbara Barend, verloor met 2-1 van jouw club, FC Utrecht, Jan.
1: Ja, dan gaat het ook niet goed met de dames trouwens, hoor.
0: Nee, geld hebben ze
1: daar. Ja, geldproblemen.
0: Ja, geldproblemen. De 12 speelsters gaan daar weg. De trainer gaat naar Jong PSV.
1: Ja.
0: Maar goed. Maar ze hadden geen plan A en geen plan B. Hadden ze daar beheer aan, want die dachten van, nou, het gaat allemaal wel goed komen vanavond.
1: Ja. Ja, dat is wel een beetje naïef, hè, geen plan B hebt.
2: No.
0: Ik had ook niet verwacht trouwens dat de Graafschap zou winnen bij Jong Ajax. Maar goed, dat even tezijde. Dat gebeurde dus. En gisteravond degradeerden ze na één seizoen op het hoogste niveau te hebben gespeeld.
1: Nou ja, Hera Amsterdam en Ajax in Amsterdam.
0: Ja,
1: toch zo gevoelsmatig van, hebben die Den Haag laten winnen?
0: Jong Ajax heeft tegen de Graafschap gespeeld.
1: Ook, dat denk ik,
0: Pek Zwolle speelde tegen ADO. En Pek Zwolle die heeft gewoon dik verloren met 4-0.
1: Yeah. Dus.
0: Maar en voor het vrouwenvoetbal, kijk, ik kom ook al veel bij FC Twente. En ik heb daar bij Twente ook wel gezegd, bij Sparta Enschede, mooie accommodatie. Maar dat nodigt niet uit voor het vrouwen eredivisie voetbal, voor topvoetbal, voor vrouwen in Nederland. Nee. En bij Hera probeerden ze er toch wat van te maken. Die spelen dan de wedstrijden bij AFC. Ze hebben vooraf een DJ, wat dansers. Nou, en zij,
2: goeie sfeer.
0: Ja, een hele goede sfeer. Ja. Zij degraderen. Er zitten ook best wel veel mensen op de tribune bij Hera. Maar ja, Barbara Barend ligt eruit met haar Hera. En ze hebben beloofd om binnen een jaar weer terug te zijn.
1: Oh.
0: Goed, dat heb ik wel vaak ergens gehoord.
1: Ja, nou, er zijn er meer.
0: Het is 3:30. Radio Zalagina. En het laatste regionale nieuws met Marlieke.
3: Ja, goedemorgen. Een jong kind is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Hasselt. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de vluchtelingenopvang. De weg is momenteel afgesloten voor politieonderzoek. En organisatoren van grote evenementen in Overijssel nemen dit weekend extra maatregelen tegen de hitte. Festival, Rips and Blues en de Europa Run zorgen dit weekend voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Bij de Europa Run, die vandaag vanuit Enschede vertrekt, liggen 30.000 flessen water klaar voor de ruim 5.000 deelnemers. Ook bezoekers van Festival kunnen gratis water tappen en verkoeling zoeken aan het strand. De organisatoren roepen bezoekers op om dus voldoende water te drinken, zich goed in te smeren en op elkaar te letten. En scheidsrechter en collega Bas Nijhuis is door Voetbal International uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Nijhuis bleef Jannik van der Laan en titelverdediger Serdar Kuzubuyuk nipt voor. De scheidsrechter uit Enschede kreeg over 13 wedstrijden een gemiddelde beoordeling van 6,5. Zijn seizoen eindigde vroegtijdig door een gescheurde Achillespees tijdens een training in Zeist. Danny Makkely, winnaar van de afgelopen jaren, eindigde dit seizoen als 12e.
0: Het zegt toch ook genoeg over de scheidsrechter als er helemaal
3: wat vind je van het cijfer?
0: Niks vandaan.
1: Als dit nou het hoogste cijfer is.
0: Ja, maar rapporteurs geven die zulke hoge cijfers, Jan.
1: Nee, maar dit is toch met 6,5. Ja, wij waren er vroeger blij mee.
3: Absoluut.
1: 5,5 al. Maar nee, maar 13 wedstrijden en je bent als scheidsrechter van het jaar. Wat hebben de rest dan gedaan?
0: Ja, maar goed.
3: Ik gun het wel. Ik ben wel trots.
1: Nee, ik hang de slingers op zo voor hem.
0: Ja, Bas had eigenlijk helemaal niet in de eindrangschikking voor moeten komen. Je moet toch wel een x-aantal wedstrijden fluiten
3: minimaal.
0: Om in aanmerking te komen.
1: Het was met spelers wel altijd zo voordat je in de klassementen kwam. Maar ja, bij scheidsrechter schijnbaar niet. Maar ik vind het wel leuk dat hij dit gedaan heeft. Trouwens, ik krijg net even een fotootje binnen van de camping. Wij zijn aan het werk. Martijn van Wissing, onze chef sport, die zit te genieten daar met de familie.
3: Wat heerlijk.
1: Heerlijk, hè? Nee, dat moeten we wel even melden.
0: Waar zit hij ergens?
1: ik heb begrepen, de kant van Hardenberg op ergens.
0: Oh, Rezen.
1: Ja, nou, jij weet dat
3: prachtig.
1: Allemaal.
3: Prachtig.
1: Nee, maar dat niet iedereen zo meteen bij hem op visite gaat. Nee, dat meld
3: ik wel. Dan kunnen we wel even bij je
1: ja,
3: doen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Nou, Gertje van Beek kwam misschien even langs met de motor vandaag.
1: Ja,
0: bij,
1: ja die kan je er wel bij zien. Hebben.
0: Ja, nee. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, Bas is er niet. En het is ineens stralend weer vandaag.
2: Ja, ik snap er niks van.
1: Jawel, ik ben er.
2: Hij gaf mij altijd de schuld, maar ik denk dat het aan hem ligt. Want hij gaat weg en wij hebben mooi weer.
0: Ja, nee, dat is zo. Want het is echt fantastisch weer. Wordt het een prachtige dag vandaag?
2: Ja, het wordt een prachtige dag vandaag. Het is vandaag droog en zonnig met oplopende temperaturen. Op veel plaatsen uiteindelijk 28 tot 29 graden. En gisteren trouwens de eerste zomerse dag 25 graden op veel plaatsen. Het was overal 25 graden de eerste zomerse dag van het seizoen. Die thermometer is momenteel ook al behoorlijk in beweging. Minimumtemperatuur bijvoorbeeld in Heino was afgelopen nacht 11 graden. Maar momenteel, net een paar minuten geleden, staat hij alweer op bijna 20 graden. Dus die temperatuur vliegt omhoog. Dus droog. Zonnig, warm, 28 tot 29 graden dus. En een zwakke tot matige wind die in de loop van de dag naar het westen gaat draaien. Dan komt er iets vochtige lucht binnen. Dus in de loop van de middag zal er hier en daar wat bewolking ontstaan. Wat stout er weinig voor. Zijn er een paar stapelwolken, veldje middelbare bewolking. Er zit nu trouwens hier en daar ook wat hoge bewolking. Maar het blijft droog en dan krijgen we een avond en nacht met rustige condities. Koelt af, uiteindelijk 11 tot 12 graden, maar tot soms ondergang vanavond temperaturen boven de 20. En morgen gaan we zeker eens in op herhaling. Vannacht kan hier en daar wel een mistbank ontstaan. Die wordt morgenochtend opgeruimd, dus morgen overdag opnieuw veel zon, droog. 25 tot 27 graden, gaatje minder, maar vooruit of volop zomers. Met een zwakke tot matige wind ergens tussen noord en noordoost.
0: Kan ik vannacht buiten slapen?
2: Nou, met 11, 12 graden zou je wel buiten kunnen slapen. Zeker met de wetenschap dat het nog lang boven de 20 graden blijft. En rond de nacht schat ik een 18 tot 19 graden. En ik weet niet of je een echte diehard bent, maar ik zou het dan maar doen.
0: Nou, ik mag wel eens buiten slapen, hoor.
3: Mooi onder de sterren.
0: Om mijn balkon. Ja. Heerlijk.
2: Nou, ik weet niet of het vanavond nog zo is, maar gisteravond, voor de mensen die goed opgelet hebben, die zagen aan de noordwestelijke horizon voor het oog een grote ster, maar dat was Jupiter. Dus als je vannacht daar gaat liggen en je kijkt in de noordwestelijke richting, zou me niet verbazen dat je het nog steeds kunt zien.
1: Bert, weet je wat ik nou leuk... Nee, ik heb nou die weerman even aan de lijn. Ja. Maar die hebben het al over wat er s'nachts gebeurt. Maar blijft hij dan op? Die man? Gaat hij kijken? Want hij zegt, vannacht is het... als je naar boven gaat kijken, nee, maar gaat hij dan de hele dag door? Of slaapt hij op de dag? Ja, je hebt altijd zo'n idee van, nou, wie beslist dit nou allemaal? Kan ik daar ook nog even een antwoordje op krijgen?
2: Ja, die krijg je. Oh. Ik heb waarnemers. Bert ligt bijvoorbeeld afgelopen, maar komen er nog buiten.
1: Die geeft niks door, hoor.
2: Ik lig lekker te pitten en dan moet veel kijken geven.
1: Ja.
0: Maar ben jij zo'n type, als je even in de nachtelijke uren naar het toilet moet, dat je dan even door de gordijnen kijkt van, wat voor weer is het?
2: Nou, vroeger misschien wel, maar het is wel zo als er flinke onweersbuien aankomen en het begint te weerlichten, dan word ik wel wakker en dan ga ik wel kijken. En als er sneeuw in de lucht zit, dan wordt toch even het jochie van 12 wakker die voor de ramen gaat kijken, begint het al. Dat heb ik met extreme weersbestandigheden nog wel steeds, gelukkig.
0: Maar je hebt ook van die verlichte, opgelichte, hoe heet dat, wolken nu toch op de moment? Die kun je toch ook heel goed zien?
2: Ja, de lichtende nachtwolken bedoel je?
0: Ja, lichtende nachtwolken, juist, dat is het woord.
2: Ja, dat is ergens rond de langste dag. Ik denk nu nog niet, maar sowieso, kan me vergissen hoor, maar zo eind mei, begin juni, ja, het is bijna eind mei, maar begin juni komen ze tevoorschijn onder de juiste omstandigheden.
0: Ah, oké. Okay. En hoe gaan we de Pinksteren verder in?
2: Morgen dus ook droog en zonnig, 25 tot 27 graden, gaatje minder komt dat die wind even naar het noorden draait, maar vooruit dat zul je weinig van merken. En Pinkster maandag draait hij door naar noordoost tot oost, dan komt hij weer over land. Nou, dat zien we terug in de temperatuur, 27 tot 29 graden, 27 aan de kop, 29 graden het zuidoosten. Opnieuw droog en veel zon. Dinsdag vergelijkbaar weer, droog en zonnig, zomers warm. En woensdag dan gaat die wind terug naar de noordelijke richting, wordt iets sterker. Dat betekent dus dat die temperatuur gaat inleveren. Dan zitten we op 20, 21 graden. Maar vooruit nog altijd warme dagen. Want de grens ligt dan bij 20 graden altijd. Er komt af en toe een bewolking over. Af en toe zon. Het wisselt elkaar wat af. En waarschijnlijk geldt het ook voor donderdag en vrijdag. En dat blijft dan ook droog.
0: Oké. Okay. Heb je nog een liedje voor ons, Gert?
2: Zeker. Lambada. Mooie zomersnummer. Kaoma heeft dat ooit uitgebracht.
0: Ja, het was een van de meest gedraaide liedjes uit de jaren 80 op de Nederlandse radio. Ja,
2: klopt.
0: Nou, die ga ik voor je draaien. Ik wil je een fijn Pinksterweek einde toe wensen. Ja.
2: En jullie ook.
0: Ja, dank je. Tot de volgende week. Dan is Bas waarschijnlijk wel weer terug.
2: Hebben we regen.
3: Ja. En dan weer.

0: was ooit te gast in de Bas en Bert Ochtendshow. Uit Zwolle. Nog steeds schilder is hij ook. Ja. Ik heb het over Wimmy Bauma.
1: Ja.
0: Professioneel van niemand minder dan Nino D'Angelo. Die ken je weer met Jens Zijks van Ede. Je hoorde Wimmy Bauma en De Ring op radio's. En komende tweede Pinksterdag is het zover. Overijssel's mooiste. Nou, we gaan hem gewoon proberen te bellen, Jan.
1: Nou. Het zal mij benieuwen.
0: Natuurlijk pakt Bas de telefoon op, zegt Ans. Francis zegt ook, natuurlijk pakt Bas de telefoon op. En voor jou zeker, Bert, maar ja, Bas weet niet of ik bel. Dus dat weet hij niet, want het is een onbekend nummer.
1: Ja, is de verrassing.
0: Onbekende nummers pak ik ook zelden op, eigenlijk. Dus,
1: ja, daar moet je voorzichtig mee zijn, hè?
0: Ja. Eens even kijken. Bas Nijhuis. Ik bel hem vaak, maar zijn telefoonnummer weet ik niet uit...
1: Je weet bijna de nummers ook niet meer uit je hoofd, hè? Je tikt de naam in. Oh, hij gaat al over.
0: Nee, vroeger...
1: Ja.
0: Ik zag hem nog met een vriend van mij, Mark Adriani. Die is hoofdredacteur van BNR. En die zit namelijk ook op Curaçao.
1: Volgens mij zit half Nederland op Curaçao.
0: Volgens mij ook. Ik vind het programma niet leuk.
1: Nee. Beetje veel reclame ook, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Veel te veel.
1: Ja.
0: Dus even kijken of hij wakker is of ergens in een...
1: Ja, ik weet niet waar die uithangt.
0: Ja, of ergens op een strand.
1: Ik had wel begrepen dat ze nog wat leuke dingen gingen opnemen. Ja. Ook wat duiken en zo. Ik hoop niet dat hij onder water zit. Pakt hij niet op? Nee, hij denkt, die twee zitten goed daar in die studio. Dus ik blijf lekker liggen.
0: Bas Nijhuis, ik ga wel even flitsen.
1: Ja. Als hij te hard rijdt, dan gaat hij flitsen.
0: Nee, joh. Het is namelijk 3:15 daar de nacht.
1: Beetje speling heeft hij. Beetje speling.
0: Of hij is moe natuurlijk. Nou, degene die nee hebben gezegd, die hebben gewonnen. Maar iedereen denkt van ja, dat hebben ze wel geproduceerd. Nee.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
1: Nou, we zitten goed fout.
0: Ja. Maar goed, we hebben nog kaarten. Die gaan we later weggeven voor de Oosterbühne Theatershow. Theatercollege komende vrijdag. De laatste voor de zomerstop.
1: In hoogtepuntje, Bert, hè?
0: Hoogtepuntje.
1: Oh, wist je niet. En de kant van Deventer gaan we op, hè?
0: En Bas is weer terug, hè?
1: Tuurlijk is hij terug, ja.
0: Dit is Martin Pello met zijn mannen. Wait, wishing I was lucky.

0: Marty Pello met zijn mannen Wet Wet Wet was onlangs nog zonder Marty Pello in Nederland voor het optreden.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, de mensen die wachten op Groene Jopie, die hebben we even iets verplaatst dan 9. En we dachten van nou, we hebben Bas wel aan de telefoon. Dan kunnen we hem feliciteren met het feit dat hij scheidsrechter van het jaar geworden is. Maar goed, even naar de vraag van vandaag. Jij mag even meedoen aan de andere kant van de radio. Wat was de grootste troep die jij ooit hebt moeten opruimen? Was het een omgevallen pan ettensoep? Misschien wel de caravan na 3 weken camping? Of kinderen die dachten dat verf best van de muur afgaat?
2: Nou,
0: heb jij ooit iets op moeten ruimen, Jan?
2: Nou, je moest wel eens wat opruimen. Nee, maar nee, ik had een hele grote Sint-Bernard.
0: Ja.
2: En in mijn jonge jaren, nou, die liet ook wel eens wat vallen. Dus ja, als je dat op moest ruimen, dan moest je eigenlijk met een schep komen. Want ja, dat was niet het meest leuke om op te ruimen. Maar ja, dat hoort erbij als je zo'n grote hond hebt. Maar ja, dus jij zat toch ook wel eens iets op moeten ruimen?
0: Ik heb laatst het huis van mijn ouders helemaal leeggeruimd. Nou, dat is een maandje of wat geleden. Nou, dan, wat mensen allemaal bewaren ook.
2: Ja, nou, dat herken ik wel. Ja. Nee, maar ja. Ja, nee. Als je een groot huis hebt, dan heb je, zeg maar, oh, dat leg ik even bij jou neer.
0: Ja, en mijn vader zegt altijd nog van, oh ja, dat hebben we nog thuis liggen. Moet nog een keer ophalen. Dan denk ik, ja.
2: Ja. Ja, gelijk, hè? Ja.
0: Waar? Sorry, pa. Ja. Ik zeg altijd, alles wat je 40 jaar niet in je handen hebt gehad, weggooien.
2: Nou, dat

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
7: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. DeWeertAsperges.nl.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Radio Oost. De

0: De zaterdagochtend koffie en thee corner. De Bas en Bert ochtendshow vandaag met Jan van Staan. Lionel Richie kon nog niet laten lopen. Dancing on the ceiling.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Wat was de grootste troep die jij ooit hebt moeten opruimen? Marianne die schrijft: het ergste wat ik ooit heb op moeten ruimen, diarree van onze hond. Ja, het lag in huis.
2: Ja, je ziet het, hè?
0: Ali Broeksma uit Enschede. Ik heb een keer een pan soep laten vallen. Wou het in de koelkast zetten, maar de koelkastdeur ging eerder dicht dan de bedoeling was. De hele keukenvloer en de koelkast onder de soep. Jeetje, wat een troep was dat.
2: Weet je wat ik leuk vind? Het is zo herkenbaar als je dit nu hoort.
0: Ja.
2: Of je dat zelf ook wel eens meegemaakt hebt. Ja.
0: We gaan even naar Kampen. We gaan even naar Jeroen Fransen. Goedemorgen, Jeroen.
3: Goedemorgen, Bert en Jan.
2: Goedemorgen.
0: Wat was de grootste troep die jij ooit hebt moeten opruimen, Jeroen?
3: Een keer 150 liter frituurvet.
2: Oef.
3: Ik werkte toen in een heel groot attractiepark in de Polder. Mag natuurlijk geen reclame maken.
0: Ja.
3: Maar daar hebben ze van die frituren. Daar kan 150 liter frituurvet in. Dan kun je dus twee dozen friet tegelijk bakken. Maar ja, dat moet wel eens verschoond worden. En dan hebben ze van die blauwe tonnen. En daar kan 100 liter frituurvet in. En ik gooide het erin. En toen knapte die ton kapot. En gelukkig was het vloeibaar frituurvet. Want als het vast frituurvet is, dan heb je nog een veel grotere uitdaging.
0: Ja.
3: Maar ik ben denk ik 2 uur bezig geweest om die keukens aan te krijgen.
0: Poeh.
3: En ik was net klaar. Kun je net zien. Dan sta je net op het punt om naar huis te gaan. Dat nog even gauw doen. En dan zie je, snelheid is niet alles.
0: Ja, maar je hebt er dus 2 uur over gedaan om het te kunnen opruimen.
3: Ja, ongeveer. En je moet er een beetje zout op gooien tegen het glad is. Maar ja, je wordt er niet vrolijk van, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, word je vandaag wel vrolijk van het weer, Jeroen? Heb je nog plannen? Ga je nog radio maken vandaag ook?
3: Ik ga zo meteen onze tuinman Rob Verlinde heb ik in de studio.
0: Oh, over tuinman gesproken. Wij gaan even bellen met onze tuinman.
2: Ja.
0: Ik wens je veel plezier zo meteen tussen 12 en 2. Hey, groetjes.
2: Groetjes.
4: De tuin in met Groene Jopie.
0: Jan woont op een appartement.
2: Ja, sinds een aantal jaren. Maar daarvoor had ik een hele grote tuin.
0: Ja, was jij een tuinman, Jan?
2: Nee, ik was verantwoordelijk voor het gras. Grasmaaien, want ik loop mijn hele leven al op die voetbalvelden. Dus ik had het wel een keer gezien in zo'n weekend. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Maar ik had eigenlijk een Jopie op de achtergrond erbij moeten hebben. Voor die tips om dat matje in orde te houden.
0: Maar volgens mij gaat hij het ook hebben over gras, over siergrassen. Goedemorgen, groene Jopie.
5: Morgen!
0: Hoe komt dat eigenlijk, groene Jopie? Waarom kunnen veel grassoorten zo goed tegen hitte en droogte?
5: Ja, dat zit hem in de bouw. Gras is heel dun blad. Dus het heeft heel weinig oppervlakte, dus daardoor verdampt het heel weinig. En kan het veel langer volhouden als het echt heel warm is. Je moet je voorstellen als je bijvoorbeeld een plant hebt met een heel groot blad. Ja, de oppervlakte dat verdampt ook heel veel water. En dan is het ook heel veel water nodig. En als het dan droog is, dat het niet veel water krijgt, dan is het zo kapot.
0: Oké, dus je moet het ook nat houden?
5: Ja, nee, gras moet je wel nat houden, maar alles moet je nat houden. Maar de oppervlakte van grassprieten zijn relatief heel klein. En daardoor kunnen ze veel meer tegen droogte dan planten met groot blad.
0: Oké. En wat is je tip om je gazon goed te houden?
5: om gazon goed te houden, kijk, wij moeten elke dag eten en drinken. En dat moet ook gezond ook. En heel veel mensen die denken van, ik maak een gezonnetje en dat geef ik een beetje water en klaar. Nee, voeding is heel belangrijk. Geef het elke keer wat mestkorrels of zo, heel belangrijk. En natuurlijk ook voldoende vocht dat het ook de meststof op kan nemen. Maar mest is heel belangrijk. Dat geldt niet alleen voor gezond, maar ook voor plantjes.
0: Ja, maar mest, hoe vaak moet je dan in de week strooien? Elke dag?

0: Dit vind je ook een lekker liedje, hè?
1: Ja, weet je waarom? Ik hoop dat iedereen, wanneer iemand door de deur binnenkomt... Ja. Dat je dan een gevoel krijgt van... oh, wat ben ik blij dat die binnen gaat komen. Dat hoop ik altijd op. En dan, nou, ik kwam al blij binnen toen ik jou weer zag. Ja, nou, nee, ik heb je tijd geleden gezien, gisteren.
0: Maar jij bent altijd heel erg opgewekt ook.
1: Nou, nee, maar gewoon... Ik vind het lekker dat je plezier hebt in je leven. En dat gun ik iedereen. Dus wat dat betreft, de zon schijnt. Wij mogen hier dit maken. Ja, wat wil je dan nog meer? En dan hoort zo'n plaatje erbij.
0: Ja, ja, zeker. De Bas en Bert ochtendshow zonder Bas Nijers. Die zit op Curaçao. Die zei van, joh, ja, je kan me wel bellen. Ik ben wel bereikbaar. Dat gaat allemaal goed komen. Dan bel ik wel in. Nou, ja. Hij ligt lekker op één oor.
1: Het kan ook zijn dat die prijs aan het vieren is.
0: Ja.
1: Scheidsrechter van het jaar met 13 wedstrijden. Ja, dat is toch ongekend.
0: Is er een aanfluiting ook?
1: Ja, jij zegt aanfluiting.
0: Ja, aanfluiting.
1: Dat zeg je heel goed.
0: Van de VI, die hadden gewoon moeten zeggen van... joh, moet minimaal 20 wedstrijden gefloten hebben.
1: Ja, er moet toch ergens een criterium zijn.
0: Maar goed, het zegt genoeg over dat andere niveau van de scheidsrechters.
1: Oh, wat hebben die slechte cijfers gehad.
0: Door het weekblad VI uitgeroepen. Ja. Bas Nijers, dus scheidsrechter van het jaar. Maak hier geen geintje, dames en heren.
1: Nee.
0: Iedereen zit hier verbaasd te kijken. Nee, het is echt geen geintje. Ja, we blijven even in Borne, Jan. Want,
1: dat is leuk.
0: Wim Neefse

0: Ken je wel, hè?
1: Ja, Wim, deze is...
0: Helaas niet meer onder ons ook. Dan was het ook anders afgelopen met Gerard Sandering, denk ik.
1: Ik ken die hele familie Neesjes. Geweldig. Ja.
0: En jij komt Han nog wel eens tegen?
1: Nou, je kan hem bijna niet ontlopen.
0: Nee, want Han die belt bijna elke dag. En dan vraagt Han wel van, goh, bel ik niet te vaak? Nee, joh.
1: Nee, joh, hij belt
0: Han,
1: niet.
0: Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. En goedemorgen, Jan. En ik maak er nu dit van. De Bert en de Jan Show. Zo moet je het bekijken, hè?
0: Ja, zeker. Maar je had een gedicht, want je wil graag een gedicht voordragen.
2: Nou, oké. Dit is even gericht. Dit gedicht is even aan Jan en Bert gericht. In ieder geval, vakantie. Eindelijk is het vakantie. Ons koor is in juni 25-jarig bestaan. Niets dat mag en moet en niks mag. Ruik de zee en hoor de vogels op de mooie vakantiedag. En de komende vakantiedagen, die zullen ieder dan ook behagen. Want met enige dagen vrij is heel de campagne blij. Ik denk, jij bent ook wel blij. Ieder die veel plezier met het vrij zijn, veel geluk, gezondheid en dat is fijn. Veel plezier met een drankje erbij. En dan is uiteraard Bert en Jan, ze zijn allebei blij. Ja. Nou, dat is even een gedichtje.
0: Nou, dankjewel.
1: Applaus, Han. Applaus bij deze.
2: Maar ik vind het wel leuk dat je het even over Wim had en even over Sanderink en zo.
0: Ja, want het was toch niet zo slecht afgelopen met Gerard
2: Sanderink? Maar ik wou zeggen, in die tijd van Wim ging het met hem wel goed. Waar of niet, dat durf ik wel te zeggen.
0: Hartstikke goed, want elke zaterdag om 1 uur had hij overleg hier bij de buren.
2: Ja, en dan gingen ze lekker met elkaar. En Wim die was daar zo'n soort commissaris bij Sanderink. En dat ging hartstikke leuk.
0: Ja. Nee, dat
1: geweldige
0: is
1: zo. Adviseur was hij.
0: Ja, nee, zeker. En we missen hem natuurlijk in de sportjournalistiek nog tot op de dag van vandaag. Want Wim was de enige die de vragen wel durfde te stellen. En de ander zat gewoon blij mee te schrijven ook.
2: Ik durf te zeggen, wat jij zegt, hij was zo vrij als een vogel. Nou, daar heb ik wel een heel klein deeltje van meegekregen, hè.
0: Ja, je bent ook zo vrij als een vogel. Maar ja, Wim was echt een fenomeen.
1: Ja, en een stratenmaker. En dan was hij in de judo. En dat hebben we allemaal bijgehouden.
2: Oh, we hebben leuke foto's gekregen en zo. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Toptijd.
2: Echt waar, die mooie foto's en zo van die judoka's.
1: Ja.
2: Gingen wij naar Haarlem in en zo, weet je wel. Dat is goed, joh. Dina ook journalist bij de radio is en zo. En bij de tv.
0: Ja.
2: Die grote, weet je wel.
0: Ja, in ieder geval, dankjewel Han. En we hadden het even over Weide Willem Meeskens, voormalig sportjournalist natuurlijk.
2: En mag ik één ding nog zeggen? Wij hebben een 25-jarig bestaan met ons Chanticoor, Bornse Maarten. Daar ben ik enorm trots op.
0: Oké, wanneer hebben jullie dat?
2: Dat is 27 juni.
0: 27
2: en dan moeten wij optreden in Bornen en zo.
0: Okay.
2: En dat is geweldig.
0: Nou, veel plezier.
1: Ja, mooi.
2: Dankjewel. En misschien mag ik dat voor die tijd ooit nog wel eens een keer tegen jou weer zeggen en zo.
0: Zeker, Han. Ik wens je een fijne dag. Doei. Hoi, hoi.
1: Hoi, Han.
0: Han Neeskens.
1: Geweldig.
0: Ja, Willem was ook een fenomeen, toch?
1: Ja, ook nog Heraclied, hè?
0: Ja.
1: Dus, nee, maar alles bij elkaar. Die groeide op in de sport. Maar hij was ook, laten we zeggen, vrij in alles. Maar als hij binnenkwam hier, aan die tafel ging zitten, er was altijd reuring.
0: Ja, nee,
1: heerlijk, die kerel.
0: Ja, met één persoon heeft hij het fout gezien eigenlijk achteraf. Dat was met Peter Bos.
1: Oh, ja, nou ja, goed. Je kan, nou ja, als je er maar één keer naast zit in zo'n hele carrière.
0: Sandering en de Graafschap en Peter Bos was toen trainer. Daardoor is het ontstaan. Maar uiteindelijk is het met Peter Bos meer dan goed gekomen.
1: Dat lijkt mij wel.
0: Het is 6:30. Zometeen voor het kerkhof.
3: Goedemorgen.
0: Leuk dat je luistert.

0: Bert op Radio Oost.
1: Het zou verboden moeten worden.
2: De Bas en Bert Beker.
3: Deze week gaan we voor Wenen samen met René Vrouwer. Die hebben een nieuwe single. En dat is echt een goed nieuw liedje. Hoe de liefde gaat. Nu op Radio Oost.

0: René Vroeger, 65 inmiddels, samen met Waylon. Hoe de liefde gaat, hoe die voorbij trekken.
1: Bellen met Fred.
0: Het is 10:55, de hoogste tijd om even de week door te nemen met Fred Kerkhoff. Goedemorgen, Fred.
2: Een hele goede morgen, Bert. Een hele goede morgen, Bas.
3: Bas. Bas is er niet.
0: Bas zit op Curaçao, Fred.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, maar hij is, oh ja, natuurlijk. Ja, Jan is er vandaag natuurlijk.
4: Ja, maar ze zeiden tegen mij, als die oude militair komt, dan, ja, wij hebben raakvlakken, Fred. Dus ik ben blij dat ik je aan de lijn heb.
2: Ja, we hebben elkaar lang niet gesproken, Jan.
4: Heel lang niet. Veel te lang. Dus ik ben benieuwd of je binnenkort een keer onze kant op komt.
0: Even de raakvlakken, Jan. Kun je dat even uitleggen?
4: Nou, ik was aanvoerder van het militair elftal.
0: Ah.
4: En hij is natuurlijk oud-militair ook. En ja, dan heb je raakvlakken met elkaar. Dus hij weet precies waar ik zat. Isabelle Kazen in Den Bosch. Het M-Ham, dat even onder ons. M-Ham in Utrecht. Ja, dan heb je toch een binding. En we hebben allebei een snor. Hij een grotere dan ik. Dus we hebben toch raakvlakken.
2: Ja, en ik heb niks met voetbal en jij wel. Dat scheelt
3: dat is een mooie.
2: En het M-Ham probeerde ik altijd zo ver mogelijk van weg te blijven. Dus iedere keer hospitaal in Utrecht moest je wegblijven. Dan was het nooit goed, hè?
4: Nee. Maar ja, goed. Zo heb je raakvlakken.
0: En Fred, heb je een beetje een leuke week gehad?
2: Ik heb een hartstikke leuke week gehad. Ik zit op mijn vakantieparkje, zoals je weet. Hè, want mijn huis is verkocht en al die tijd zit ik in een vakantiepark. En we hebben mijn schoonzus op bezoek gehad. En we hebben gefietst voor het eerst weer... sinds Yvonne de heup gebroken heeft. Dus het gaat allemaal hartstikke leuk.
0: Okay.
2: Hartstikke fijn allemaal.
0: Het gaat
2: goed. En het nieuws?
0: Hoe was het nieuws eigenlijk de afgelopen week?
2: Nou, er was weer veel ellende. Er zijn ook weer een paar leuke dingen, maar een hoop ellende. De ebola-situatie in Congo is natuurlijk niet al te geweldig. Waarbij ze nu ook de verdenking hebben dat er misschien niemand met ebola in Nederland is aangekomen. Die ligt dan in Nijmegen, in het Radboud. Dus ja, en het Hanta-virus hebben we natuurlijk gehad, het Norovirus. De virussen, daar waren wat rond.
0: Ja.
2: Dus maar even goed uitkijken als Bas terugkomt zometeen.
3: Ja.
2: Buiten het feit dat hij als scheidsrechter van het jaar geworden is, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar dan moet je ook nog even uitkijken, want dan gaat hij naast zijn schoenen lopen. Maar ook uitkijken dat hij geen virusje heeft meegenomen uit Curaçao en de Antillen.
0: Ja, nee, woensdag moet hij terug zijn.
4: Heel kort is hij daar.
2: Het is inderdaad, maar hij mocht niet zo lang mee als al die andere grappenmakers. Die zitten er geloof ik 2 weken.
0: Ja, niet te geloven.
2: Ja, lekker man. Ja, er is nog veel meer gebeurd. Hè. De Malediven, die Italiaanse duiker, die is overleden bij het redden van die andere. Bij die 4 Italiaanse duikers. Bas Westerwil, 62, overleden.
0: Ja, vorige week zat hij nog in de verjaardagskalender. Dan bleek hij dus overleden te zijn, Bas Westerwil.
2: Ja.
0: Voormalig AVRO-presentator heeft hier ook een paar keer geweest.
2: De dag voor zijn verjaardag. Volgens.
0: Ja, nee, want vorige week zat hij nog in de verjaardagskalender bij Cor en Marjolein.
4: Ja.
0: En een uur later kregen wij het bericht hier op de redactie dat hij was overleden ook.
2: Ja, dat is wat.
0: Ja,
2: ja goed, dat is wel heftig. Ja, nee, goed, dat is slecht nieuws. Goeie nieuws dat Tom en Marjolein weer een nieuwe Piet hebben.
0: Ja.
2: Knorrie, dat is wel
0: het belangrijkste nieuws ook in Overijssel, toch?
2: Ja, precies. Dat was wel heel belangrijk. Ja, wat nog meer. Het Binnenhof die miljarden meer gaat kosten als dat is de beste. Dat wisten we al. Maar eigenlijk dat het ook al te klein is. Natuurlijk ook wel lekker briljant.
0: Dan bouw je een gebouw, wie verzint zoiets? Wie verzint zoiets?
2: Ja, verzin het maar, ik weet het niet. Er zijn mensen die zeggen van luister, had gewoon een nieuw gebouw neergezet ergens. Als regeringsgebouw. En dat je het Binnenhof niet afbreekt, maar gewoon als oud gebouw, als monument in stand houdt of opknapt. Dat is prima. Maar je gaat nu voor miljarden. Ik geloof al 3 keer zoveel als dat ze ooit geschat hebben. Ga je dat ding opknappen en dan weet je al dat de mensen er niet in gaan passen. Nou, ik vind het briljant. Nou, wat hebben we dan nog meer? Het asielzoekerscentrum in Ter Apel, natuurlijk weer te klein. Hè? Weer allerlei mensen die overal waren. Het nieuws wat jullie brachten, dat er heel veel asielzoekers van de lijn Zwolle, Ter Apel, Zwolle-Emmen, de trein gebruiken, Blauwnet. Waaruit dan blijkt dat ze geen treinkaartje hebben, dan krijgen ze een boete. Tenminste, dat dachten we. Maar vanaf januari zijn de regels veranderd. Dan gelden de bewijsjes wie ze zijn van het COA, die gelden niet meer. Dus die boetes worden allemaal weggeschreven, dus die betalen we niet. Moet jij een keer proberen. Jij moet een keer in de trein gaan zitten zonder te betalen. Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt.
0: Ja, ik heb er een mening over, maar die houdt voor me.
2: Ja, nou goed, dat zegt al genoeg.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Hebben we ook goed nieuws? Jazeker.
0: Ja.
2: De 5 watlopers, de 32 watlopers die gered zijn van de Ameland, die in 1 keer een beetje verrast werden. Nou, dat was een enorme reddingsoperatie met bootjes, met een helikopter. En dat was wel hartstikke goed natuurlijk. Trump, die toch zegt 5000 militairen naar Polen extra te sturen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel goed nieuws. En het beste nieuws vandaag was dat het kabinet heeft aangegeven dat de sociale zekerheid toch een onderhandel is. Dus dat die AOW-leeftijd misschien toch weer niet omhoog moet. Dat misschien toch wel niet alle toeslagen naar beneden moeten gaan. Dus dat is eigenlijk toch het beste nieuws van vandaag. En zoals jullie weten, ik moet van jullie altijd eindigen met goed nieuws. Dus dat was een beetje het goede nieuws, jongens.
0: Oké.
4: Nou, ik vind als Fred aan de lijn is al goed nieuws, laat ik dat voorop stellen. Nee, maar weet je wat ik vind? Mijn broertje zat al te juichen, want die gaat die kant op, hè, van de AOW. Dus die denkt, hé, dat is hartstikke... Dat hij altijd zo duidelijk is dat er dan niemand is die even bij Fred langs gaat en die denkt van, kan ik dat ook eens gebruiken? Want voor mij is het altijd wel duidelijk wat die Fred zegt.
2: Ja, maar ja, goed, ze kunnen allemaal wel duidelijk vinden wat ik vind. Maar sommige mensen vinden het ook helemaal niet prettig dat ik zo duidelijk ben, hoor.
4: Wij wel, Fred.
2: Die vinden het heel erg lastig.
0: Maar dat is lang levende democratie, hè? Iedereen mag vinden wat hij vindt, toch? Hè? Tot op zekere hoogte. Dankjewel, Fred.
2: Hey, een fijne uitzending, jullie saampjes. En pamper elkaar een beetje. Aai elkaar leuk over de bol. En ik wens je een hele fijne verdere uitzending.
0: Ja, en tot gauw een keer. Hè? Tot gauw, als je verhuisd bent en in Lossen bent, dan kun je wel een keer langskomen op zaterdag.
2: Nog een maandje wordt het opgeleverd. Dus
4: heel mooi.
0: Oké, okay, groeten. Hey. Hoi, hoi.
4: Hoi.
0: Fred Kerkhoff was dat.
4: Goeie kerel.
0: Ja, joh, goeie kerel. Fred keek op de week. Ik ben hem wel eens, had ik hem s'ochtends aan de lijn. En smiddags kwam ik hem, of tenminste s'avonds kwam ik hem toevallig tegen. Ik was het eten natuurlijk.
4: Ja.
0: In het mooie omme.
3: Verrassend.
0: Ja, in het mooie omme.
4: Ja.
0: Dus zat Fred Kerkhoff een tafeltje verderop.
4: Ja,
0: dat heb je wel eens, toch?
4: Weet je wat, ik vind het wel een persoonlijkheid.
3: Ja, zeker.
0: Zeker, een man met een mening.
4: Ja.
0: Je hoeft niet altijd eens te zijn met iemand.
4: Hè? Nee.
0: Daarvoor hebben wij het polder uit gevonden in ons land. Ja. Zo meteen gaan we bellen met Diederik Mijntjes. Meer zeven de hoofdpunten van het regionale nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Een klein kind is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Hasselt. Het kindje werd met spoed onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Hanseweg ter hoogte van de vluchtelingenopvang. De weg is lang afgesloten geweest voor onderzoek. En cosmetisch arts Dr. Don uit Hengelo is uit het BIG-register geschrapt na een mislukte facelift waarbij een patiënt het blijvend gezichtletsel opliep. Volgens het Tuchcollege informeerde de arts de vrouw onvoldoende over de risico's en schoot hij tekort in de nazorg en dossiervorming. Omdat eerdere waarschuwingen geen effect hadden, moet hij per direct stoppen met werken. En scheidsrechter Bas Nijhuis is door Voetbal International uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Nijhuis bleef Yannick van der Laan en titelverdediger Serdar Gozoboyuk nipt voor. De scheidsrechter uit Enschede kreeg een gemiddelde beoordeling van een 6,5. Zijn seizoen eindigde vroegtijdig door een gescheurde Achillespees tijdens een training in Zeist. Dit en meer nieuws vind je op onze site of in de Oost-app.
0: Dankjewel. Het is 10:55. Leuk dat je erbij bent. De Bas en Bert ochtendshow met Jan van Staan vanochtend. En zometeen Remember van Summer Love. Omdat het

0: Immers, die zat natuurlijk in goede tijden, slechte tijden. En Tim Immers is de zoon van een oud trainer van Haarlem. Oh. Ted Immers.
1: Ja, ja, een lange statige man was dat.
0: Ja, dat was dus...
1: Ik zag trouwens een foto van de week voorbij komen van het Haarlem Stadion.
0: Ja.
1: Nou, die oude tribune, dat was toen nog wel een bezienswaardigheid. Maar dat is helemaal verwaarloosd allemaal. En dan denk je van, nou, ze hebben nog Europees gespeeld. Ze hebben gullet en noem ze maar op
0: ik
1: allemaal.
0: Ik kan me nog herinneren, hè.
2: Voetbal door de ogen van Jan van Staak.
0: Ik kan me nog herinneren dat wij daar ook wel eens geweest zijn.
1: Ja,
0: op een vrijdagavond. En dat we daar bij die frietcorner wat gegeten hebben daar voor het stadion.
1: Ja.
0: En ik kan me nog herinneren dat ze daar van die, ja, toen al, hele ouderwetse kopjes hadden.
1: Ja.
0: Van die bruine kopjes. En dat was heel erg gezellig. In de perskamer. En dat Willem van Aardigem vaak op de tribune zat.
1: Ja, die ging daar vaak kijken. Nee, maar ja. wij speelden, ik was toen trainer van Heracles, tweede ook. En dan gingen we daar naartoe. En dan hadden we een elftal leider. Daarom was het een van de leukste dingen dat we de eerste keer daar kwamen. En de man is inmiddels overleden, Henny Low.
0: Ja.
1: Maar hun hadden een trainer daar, die heette Henny Lee. Dus op een gegeven moment gaan ze elkaar de hand geven. En zegt die ene, Henny Low. Toen zegt die andere, Henny Lee. Dus ja, Henny Lee, hallo. Ja, het was zo... Ja, feest en herkenning. Het slaat nergens op. Maar dat maak je maar zelden mee, hè. Maar nee, maar dat schoot mij zomaar even te binnen. Dat de roemruchte club, hè, eventjes. Barry Hoeks noemen ze allemaal maar op, hè. Dus als je dat dan ziet, vind ik dat wel heel treurig.
0: Ik kan me nog herinneren, trouwens. Je noemt de naam Henny Low. Toen Heracles promoveerde voor de eerste keer naar de Eredivisie.
1: Ja.
0: Jij bent ook gepromoveerd in de jaren 80, maar onder het bewind Jan Smit. Toen stopten ze nog even voor het huis van Henny.
1: Toen was hij al behoorlijk ziek.
0: Ja,
1: en toen zei ze. Nee, maar als eerbetoon. En dat had hij ook dik verdiend. Hè, want hij heeft zoveel dingen daar gedaan in de positieve zin. Dus ja, dat zijn toch hoogtepunten. Maar Henny Lee, Henny Lo vergeet je eigenlijk nooit meer. Halli, hallo, zei hij. Ja, dat was.
0: Doe me ook weer denken trouwens aan het nummer van Maud en Niel.
1: Ja.
0: Hey, wil jij komende vrijdag te gast zijn?
1: Ja, zeker.
0: Eerder gast in Battum in Braakhekken. Dan heeft Jan van Staan voetbalvraag. Want gisteren had je ook een mooie vraag.
1: Ja.
0: Hoeveel gele kaarten jij in jouw carrière pakte?
1: Ja, dat was verrassend, hè? 1, 2 of 3. Het was gelukkig maar 1.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig, ik zei tegen jou, nou, als de camera's waren geweest, had ik er minimaal 40. Nu. Ja, dat kan niet meer. Nee. Maar we hebben nu een nieuwe vraag. Gaan we die al stellen? Of
0: ja,
1: denk
0: ga
1: je
0: maar
1: stellen.
0: Nou, ja, ga maar stellen.
1: Bij welke club scoorde ik de meeste doelpunten? Was dat A, Utrecht, B, Heracles?
0: Ik heb wel een mooie gezien van jou bij Heracles.
1: Oh.
0: Is het A, Utrecht of B, Heracles Almelo? Waar scoorde Jan van Sta meer doelpunten? Geef het even door via de Ooster. Bert en Jan vanochtend op deze zaterdagochtend.

0: Waar scoorde jij dus meer doelpunten? Ja. Was het bij FC Utrecht of bij Heracles Almelo? We hebben kaarten voor je voor de Oosttribune Theatershow komende vrijdag in Badmen. En we gaan even contact zoeken met Diederik Mijntjes, want hij doet samen met zijn familie mee aan de Alpe d'Huez. Een bijzondere en persoonlijke uitdaging, want de aanleiding is verdrietig. En we hebben Diederik Mijntjes nu aan de telefoon. Goedemorgen, Diederik.
1: Goedemorgen, Bert. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want jullie kennen elkaar ook natuurlijk van Zwolle. Maar ja. Ook Utrecht heb je gewerkt, hè, Diederik?
1: Ja, zeker. Twee mooie periodes bij PEC Zwolle en twee mooie periodes bij FC Utrecht. Absoluut.
0: Ja, en nu kerstvers raadslid voor Zwolwacht in de provinciehoofdstad Zwolle. Hoe bevalt dat?
1: Ja, dat bevalt me heel goed, Bert. Leuk dat je daar aan refereert. Dat zijn mooie tijden. Het is leuk om nuttig te zijn in de ontwikkeling van onze mooie, wat je zegt, provinciehoofdstad. Ik woon hier al 46 jaar met heel veel plezier en ga graag meedoen in de ontwikkeling van de stad. Ja.
0: Over meedoen gesproken, want Diederik, neem ons mee. Waarom gaan jullie als familie meedoen aan de Alpe d'Huez?
1: Ja, mijn zusje Jessica Mijntjes is 6 jaar geleden op 45-jarige leeftijd overleden. En ja, dat heeft ons natuurlijk allemaal diep en diep geraakt. Zoals dat we voor een ieder bij overlijdensgevallen dat gewoon heel, heel, heel triest en heel dichtbij komt. Dichterbij dan dit hebben wij, als ik voor mezelf spreek, dit nog nooit zo meegemaakt.
0: Ja, het schijnt ook heftiger te zijn dat je uit dezelfde lijn iemand kwijtraakt. Dus een broer, een zus, dan je ouders, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, weet je, ik vat het samen in één woord en dat is het woord raar.
0: Ja.
1: Alpe d'Huez is natuurlijk een fantastisch initiatief, wat natuurlijk al vele jaren een begrip is, waar het gaat om geld inzamelen voor KWF, voor het onderzoek tegen deze vreselijke ziekte. Een van de allerbeste vrienden van Jessica, Maarten van der Ham, die fietste al 6 jaar de Alpe d'Huez en heeft daar altijd oog voor Jessica en vele anderen natuurlijk. En hij heeft het initiatief genomen om ons bij elkaar te brengen en dit jaar met elkaar naar de Alpe d'Huez te gaan.
0: Ja, met elkaar, dat betekent dus met het hele gezin?
1: Mijn ouders gaan mee. Waarbij mijn vader gaat wandelen samen met mijn broertje Julian.
0: Ah, mooi.
1: En mijn moeder en ik gaan hen faciliteren. Dus dat wil zeggen, wij gaan de bidons vullen en de lunchpakketten verzorgen, et cetera. Zorgen dat ze het allemaal goed naar hun zin hebben. En Maarten met zijn vrouw Anne van der Ham, de beste vriendin van mijn zus, die is erbij. En mijn broertje Matthijs, die is al flink in training om met zijn fiets de berg op te gaan. En de oudste zoon van Jessica en haar man, mijn zwager. Ja. Ja,
0: hoe belangrijk...
1: Met z'n zevende gaan ze de berg op.
0: Ah, dat is mooi. Hoe belangrijk is het dat jullie dit samen als familie doen?
1: Nou, ik gun iedereen een familieband die hecht is. Ik prijs me gelukkig dat wij deze band bij ons zeer hecht is. Ik moet ook zeggen dat, ja, na zo'n sterfgeval in je familieband wordt zo'n band dan op een of andere manier nog hechter en nog intenser dan dat hij al is. En dat zie je dan denk ik terug in de wijze waarop we dit met elkaar gaan doen. Ja, ja.
0: Kun je zo'n, dat wordt het denk ik, zo'n beladen en emotionele dag, kun je je hierop voorbereiden?
1: Ik denk het niet. Kijk, Maarten heeft ons al wat meegenomen in de sfeer daar. En ik heb ook vrienden en vriendinnen die dit ook al wel eens hebben gedaan. Dit moet iets onbeschrijfelijks mooi zijn. Iets heel mooi, iets eervols met een hoop emotie. Dus daar kun je je niet tegen. Daar kun je je niet op voorbereiden. Daar moet je gewoon lekker omgaan met elkaar. En hoe fijn is dat, samen dat met je ouders en dierbaren te kunnen doen.
0: Ja, hebben die ook meteen ja gezegd? Je ouders, ik ken je ouders als heel erg vooruitstrevend en niet gauw nee zeggend.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, nee, dat bedoel ik positief, zijn zulke lieve mensen.
1: Ja. Nee joh, die zeiden gelijk, ja, gaan we doen. Dus het mooiste is mijn vader, die daar waar hij in het verleden veel fietste in Zwolle, zien we dat hij nu regelmatig wandelend door de stad zijn kilometers maakt, de voorbereiding op Alduzes op 4 juni. Mooi.
0: En hoeveel geld hopen jullie op te halen? Want mensen kunnen natuurlijk ook doneren en jullie steunen, hè?
1: Klopt. Ja, we hebben als team hadden we een bepaald doel gesteld. Maar dat doel is tot onze grote verbazing al ruimschoots voorbij gestreven hadden. We zitten nu al op ruim 30.000 euro met elkaar. Dat is echt een bizar bedrag. En als je ziet uit welke hoeken dat allemaal vandaan komt, ja, dat is enorm fijn en doet ons goed om te zien dat er iedereen meeleeft. Niet alleen met ons, maar ook gewoon in algemene zin. Als je ziet wat er rondom dat Alduzes allemaal gebeurt. Want er zijn natuurlijk veel meer anderen die ook met die berg op gaan. Dus dat wordt echt fantastisch. Maar 30.000 euro minimaal zitten we al, niet normaal.
0: En als we jullie willen ondersteunen, waar kunnen we dan terecht om te doneren, Diederik?
1: Ah, kijk, dat is aardig van jullie. De website van Alduzes en dan toets je in Team Jessica Mijntjes. En dan kom je daar vanzelf in een omgeving terecht waarin je wat over ons ziet, wat over Jessica ziet. En een donatie kan doen in onderzoek naar deze vreselijke ziekte.
0: Nou, ik ga je volgende week natuurlijk opnieuw bellen. En ook hoe jullie het gaan beleven die dag op Alduzes. Diederik Mijntjes, veel succes de komende weken. En is een prachtig initiatief natuurlijk,
2: Alduzes. Ja, natuurlijk.
0: En doe je lieve ouders de groeten van me.
1: Dat ga ik zeker doen. Zij luisteren mee, dat weet ik zeker.
0: Oké, groetjes.
1: Oké.
0: Hoi. Zometeen nog, tenminste, ik hoop dat ze er is natuurlijk, Jorieke Sterke tussen 11 en 12.
2: Ja. Nee, maar even, ik was even stil, want ik vind dit geluid moet voorgaan. En dan moet je er niet tussendoor.
0: Allerbelangrijkste.
2: Nou, dat vind ik het mooiste van de familie Mijntjes.
0: Dus daarom gaan we ook even doneren, Jan. Zometeen na 11 gaan we verder.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Harco in Raalte.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Let's go! Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTG. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTG in Goor en Nieuwheden.
6: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
5: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTG in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: True Lease met Genke.
14: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
1: Radio Oost.

0: The Traveling Wilburys. Daar zitten wat gasten in hoor. Onder andere George Harrison zat in The Traveling Wilburys. Ja. Natuurlijk ook Roy Orbison en Tom Petty. Het is achteraf wel even hier op radio's.
1: Dat zijn toppers.
0: We hadden, tenminste, Jorieke Sterk. Ik denk, nou, ik ga het eens even nakijken of ik het goed had afgesproken met haar management.
1: Maar dat klopt wel.
0: Dat we het af hadden gesproken op 23 mei, dat klopt wel, ja.
1: Ja, nee, ja, maar nee. Je gaat er nu naar denken van Jan gaat ook nog wel zingen. Nee, maar ik denk
0: nee,
1: als
0: nee,
1: ik
0: niet te zingen. Nee, nee, nee, nee, Jan,
1: nee, Jan niet.
0: Nee.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Misschien dat we zo meteen even contact kunnen zoeken met Cor en Marjolein natuurlijk.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Verjaardagskalender, daar gaan we het over hebben. En we hebben nog die vraag openstaan.
1: Ja.
0: Want de vraag die openstaat voor twee kaarten voor de Oosttribune Theatershow komende vrijdag, de laatste voor wat betreft dit voetbalseizoen in Badmen in het Cultuurhuis. 06-4567-1331. Om even te appen, is het Heracles Almelo of is het FC Utrecht?
1: Ja, maar eigenlijk, ik speelde 8 jaar bij Utrecht, 7 jaar bij Heracles. Dus ik ben benieuwd of mensen dit weten dan.
0: Nee, maar jij, ik kan me herinneren, jij speelde achter Van Hanegem links buiten bij Utrecht. Dus dan kom je toch wel iets vaker in scoringspositie.
1: Ja,
0: en bij Heracles stond jij op middenveld.
1: Ja, dan moest ik ander...
0: Stond je op middenveld? Je was meer de controleur toch op het middenveld?
1: Ja, altijd in die controle bij Heracles. Dat was behoefte aan. We hadden Kruse natuurlijk ook als meest aanvallende middenvelder. Dan moet je eigenlijk altijd wel in de controle spelen. Maar ja, met Van Hanegem, ja, die zette nog wel eens iemand voor de goal.
0: Ja, was het leuk om met Willem te spelen?
1: Ja, dat is buiten categorie, hoor. Dat is hartstikke leuk. Maar met Willem erbij, dat geven we altijd een extra swoon bij het publiek, bij hoe hij is en de uitstraling, het charisma. En na Johan Cruijff natuurlijk de grootste voetballer die we hebben gehad.
0: Ja, en je hebt nog steeds contact met Willem. Ik hoorde laatst een mooi verhaal, want hij was in Letterlen ooit voor een optreden, Willem van Hanegem. En die kon de weg niet echt vinden, Willem. En die belde aan bij een boer. En die schrok zich wezenloos.
1: Ja, vind je gek?
0: Ja, jouw jeugdheld, jouw idool, staat dan bij jou op het erf aan te bellen om te vragen naar een bepaalde horecagelegenheid waar hij dan op moest treden.
1: Nou, Willem kennende, dan zal hij geen navigatie hebben. En die telefoons, daar heeft hij ook niet zo gek veel mee. Dus, maar voor die mensen natuurlijk wel een hoogtepuntje dat ze zo iemand in één keer voor je deur staat.
0: Ja, nee.
1: Zonder camera. Want dat is nog leuker. Kijk, dan is het allemaal in scène gezet. Maar Willem is zo. Geweldige kerel.
0: Zometeen gaan we bellen met Cor en Marjolein, de verjaardagskalender. Jewel is onder andere jarig, maar Cor en Marjolein weten ook wie er nog meer jarig zijn.

0: zonder Bas Nijhuis, maar het is wel gezellig met Jan, hè?
1: Ja.
0: Gisteren is Cor naar Biddinghuizen geweest.
1: Cor?
0: Ja, naar de EO, naar...
1: De bus?
0: Ja, zometeen.
1: Oké.
0: De Pinksteropwekking is het, geloof ik, dit weekend in Biddinghuizen.

0: Lip Sync en Funky Town. Ja, het is echt perfect weer buiten. Het is heerlijk voor de barbecue, zoals je Mark net al hoorde zeggen. Uurlang in de rij bij Saasveld, bij de slager daar. Allemaal om je barbecue pakketje te halen. Maar je kan ook natuurlijk naar een festival.
1: Je luistert naar José de Bruin, de Bruin. Oh, oh. Je luistert naar José de Bruin.
2: Jouw zaterdagmiddag, host.
0: Het is bijna 12:30. Nou ja, 12:20. Laat ik niet al te vooruit lopen op de tijd. Want over iets minder dan een uurtje, dan begint het. Het was eigenlijk best wel een teleurstelling toen de organisatie van het jaarlijkse BAM-festival in Hengelo moest besluiten dat ze een jaartje over zouden slaan. Ja, dat Sint-Bernardsplantsoen, de vaste locatie van het festival, wordt namelijk verbouwd. Maar BAM zou BAM niet zijn als ze met een alternatief komen, en dat is BAMmetje. Iets kleiner, maar volgens mij net zo gezellig, toch, Tijmen?
3: Dat verwacht ik wel. Het is prachtig weer, dus we gaan er een mooie dag van maken.
0: Heerlijk, feest gaat dus bijna beginnen. Ben je er helemaal klaar voor eigenlijk?
3: Volgens mij wel. De laatste dingen worden ingericht. Maar we zijn er in de grote lijn helemaal klaar voor. Het bier is koud, de muziek is goed. Dus wat wil je nog meer? En dat is top.
0: Klaar, ik kom eraan.
3: Ja, wat ik wou net zeggen.
0: Helemaal top. Ja, je hebt natuurlijk wel echt mazzel, hè, met dit weer.
3: Ja, dat klopt. Het is, we hebben eigenlijk 2 jaar wat pech gehad met weer. En dan is het ook wel weer heel leuk dat je, als je dan toch een alternatief bedenkt, dat je dan beloond wordt.
0: Nou,
3: met
0: zeker.
3: Met de eerste echte zomerse dag van het jaar.
0: Zeker. Verwacht je dan ook extra bezoekers en zo?
3: Nou, we hebben het wel kleiner ingestoken, dus we hebben ook wat minder capaciteit. Ik hoop dat het niet zo druk wordt als normaal, want dan komt er een rij te staan. Ja. Maar ik verwacht wel dat het gezellig druk wordt.
0: Ja,
3: zeker.
0: Ik ook wel. Want wat is er allemaal te doen op BAMmetje?
3: Nou, eigenlijk alle aspecten van het normale BAM-festival komen terug. Alleen allemaal een stukje kleiner. Dus we hebben een mooi muziekprogramma. We trappen straks om 14:30 met de eerste act af. Dat is Post Ella. André Manuel komt natuurlijk weer met Rocco Oosterman. Mm-hmm. We hebben Lesaar, Lenny Monsou, Ida. Dus we hebben best wel een mooi muziekprogramma weer staan. Daarnaast hebben we weer theater. Meneer B. komt straattheater doen.
0: Leuk.
3: We hebben kunst. We hebben verschillende standjes staan. Dus eigenlijk het oude vertrouwde BAM, maar dan een stukje kleiner.
0: Dan gewoon klein. Ja, zo simpel kan het ook gewoon zijn, Tijmen. Gewoon ietsje kleiner dan normaal. En iedereen mag vandaag dan wel langs? Of zeg je nou, het is een beetje moeilijk natuurlijk. Ja, als iedereen langs wil komen.
3: En kom een beetje op tijd.
0: Ja, precies. Wel een beetje op tijd komen, dat is wel de bedoeling. En dan is natuurlijk ook de grote vraag, Tijmen. Die verbouwing moet volgend jaar volgens mij wel klaar zijn. Is dan het BAM-festival in Hengelo volgend jaar gewoon weer BAM? Of is het dan nog steeds BAMmetje?
3: Dan is het gewoon weer het BAM-festival in het Prins Bernhardplantsoen. Niet het Sint-Bernhardplantsoen, wat ik je net hoorde zeggen.
0: Wat zei ik? Ik zei het Sint-Bernhards. Nou, dat is ook leuk. Leuke hond is dat.
3: Dat is de hond.
0: Ja, precies, ja. Heerlijk, Tijmen. Heel veel plezier. Ga ervan genieten. En ja, genoeg drinken, zeg ik dan als oude tak.
3: Dat gaan we doen. Laten we dat precies meenemen.
0: Heel goed. Tijmen, veel plezier.
3: Hey, dankjewel. Fijne dag.

0: vind hem zo leuk. Ruben Hillen en 20 Seconds op Radio Oost is deze week de nieuwe Oost. Het is precies 12:30, tijd voor het laatste nieuws krijg je van Marlieke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee personen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Europaweg en de Twenteweg in Hardenberg. Daar kwamen twee auto's met elkaar in botsing. De verkeerslichten werkten niet, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het ongeval. Twee personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer moet rekening houden met vertraging en wordt geadviseerd een alternatieve route te nemen. Organisatoren van grote evenementen in Overijssel nemen dit weekend extra maatregelen tegen de hitte. Festival Rips and Blues en Ropa Run zorgen dit weekend voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Organisaties roepen bezoekers op voldoende te drinken, zich goed in te smeren en op elkaar te letten. En het zal je baan maar zijn. Jurjan Schilder uit Enschede reist als achtbaanprofessor de wereld over om attracties te testen. Ja, achtbaanprofessor.
0: Okay.
1: De docent werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente maakt van zijn hobby zijn werk en geeft zelfs colleges over achtbanen. Tijdens het testen kijkt hij met een technisch oog naar allerlei onderdelen van de attracties.
2: Tijdens de rit kijk ik heel erg naar hoe rammelt het karretje of juist niet. Hoe werkt dit technisch? Ik loop hier dadelijk ook wel weer de deur uit met een paar dingetjes die ik nog graag zou willen bespreken met Leroy van de technische dienst. Dus ook als ik gewoon een dagje door een pretpark loop, ga ik eigenlijk altijd weer naar huis met nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld mijn colleges of voor nieuwe afleveringen van Team Park Science.
1: Ja, en de hele reportage is te zien op onze website. En voor meer nieuws, kijk ook in de Oost-app.
0: Leuk zeg.
1: Maar ik vind achtbanen wel tof hoor.
0: Ja, ik vind achtbanen ook heel leuk. Maar als ik erover na ga denken dat het karretje eventueel misschien naar beneden kan storten, dan ben ik eigenlijk wel klaar.
1: Ja, en als je dus zo technisch moet gaan kijken naar die wieletjes en zo, dan daar let ik niet op. Ik hou me gewoon vast. Ik zet me zo vast en dan denk ik gaan.
0: Ja, vond het wel spannend. Ik was afgelopen week in de Efteling.
1: Oh ja.
0: Echt heel erg leuk.
1: Superleuk.
0: Ja, het was, mijn kinderen hadden studiedag daarover. Ik vind het echt, ja, ik snap
1: de duizendste van, ja, I know.
0: Dan moet je weer allemaal regelen met je werk en opvang. En ik had geen opvang, dus ik dacht dan maar een dagje naar de Efteling. Maar mijn jongste van 4, die is net die is heel klein van stuk. Dus net een meter.
1: Oh, ja.
0: Maar die mocht dus in de familieachtbaan.
1: Oh,
0: ja,
1: dat is toch 1,20 of niet?
0: Nee, dus 1 meter. Oh. Maar dat moest ze wel onder begeleiding van mij. Dus dan, maar ja, dan zit ze naast je.
1: Was dat die Max en Moritz?
0: Ja, in zo'n klein hummeltje. Ja. En dan krijgt ze zo'n ding over zich, of om zich heen. Ja. En dan een extra gordel. Nou, ik ben er niet bezig met hoe leuk die achtbaan is. Ik ben vooral bezig met haar vast te houden.
1: Zit ze goed vast?
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, na het derde rondje geloofde ik het wel. Toen mocht ze alleen. Met haar zus, hoor.
1: Heel goed.
0: Dankjewel, Marlieke. Tot strakjes. Ja, wat moet ik zeggen over het weer? Het is echt super mooi. Je hoort het al even van Marlieke. Drink voldoende, smeer je in als je erop uitgaat. Ik vind het heerlijk. Wat zeg jij?
1: Ik zeg geen alcohol,
0: oh, nee,
1: gewoon
0: goed,
1: water.
0: Drink water. Het is een graad of 28. Het blijft ook lang warm vanavond. Het is echt een zomeravond. Ook morgen, eerste Pinksterdag, veel zonneschijn. Bijna onbewolkt en een graad of 26.
3: José de Bruin.

0: Hartstikke idee. Goedemiddag, José. Deze jongen gaat vanmiddag barbecue in Hogeveen. Ik heb vanmiddag een verjaardag. Ik hoop dat het mooi weer is. Groetjes. Fijne zaterdag uit Pessé.
1: Weekend Overijssel.

0: Gary Brooker en No More Fear of Flying. Dit is Radio Oost op je zonnige zaterdagmiddag.
1: Weekend Overijssel.
0: Nou, wat kan je doen hè, met dit weer? Beetje zwemmen, terrasje zitten, de schaduw opzoeken. Of van Twente Airport naar Rotterdam rennen. Ja, dat doen behoorlijk wat mensen vandaag. Het is de start van de Europa Run, een hardloop-estafette voor het goede doel. Teams die lopen ruim 550 kilometer. En die hopen dan maandag te arriveren op de Coolsingel. Vandaag vertrekt de 35e editie alweer. En onze verslaggever Arnoud de Vries die is erbij. Arnoud, jij staat aan de start, hè?
2: We staan nu bij de start. Er wordt ondertussen een praatje gehouden over het goede doel. Kinderkanker ook, dat is het speciale doel dit jaar. En er is ook een team vanuit Almelo dat meeloopt. De Almelopers, zoals ze heten. En ik loop even naar de deelnemers. Die staan hier klaar. Toch een beetje gespannen kopjes zie ik. Ingesmeerde kopjes ook. Het is warm. Er is extra water. Er zijn zo'n 30.000 extra waterflesjes gepakt. En ik loop hier even naar Judith. Judith, die sprak ik net al. Sorry, ik stoor jou even. De mond nog vol. De laatste hapjes zie ik. Nou, jij gaat lopen voor de Almelopers. Kun je kort uitleggen, waarom doe je mee? Nog even slikken. Ja, sorry, ik kom helemaal op het verkeerde moment. Ik geef je nog even de tijd, daar ben je. Ja. Waarom loop je mee?
3: Ik loop en ik fiets mee, omdat ik zelf een zusje verloren heb aan kanker. En omdat ik graag het sportieve wil combineren met het goede doel.
2: Ja. Wat denk je dan? Want dit is jouw tweede keer dat je meeloopt. Je hebt eerder met goede doelen meegelopen, vertelde je al, ja. of gefietst zelfs.
3: Fietsen,
2: ja. En denk je dan inderdaad veel aan je zusje, ja. denk je?
3: Ja, die draag ik tijdens zo'n estafette loop, draag ik die bij me mee, ja. Absoluut, zeker. Ja.
2: En geeft dat dan kracht of is dat een soort extra doel? Van voorkomt dat je opgeeft? Hoe zit dat bij jou?
3: Het is een extra doel, het geeft extra kracht en het geeft ook dat je door blijft zetten. Ook al zijn er momenten dat je er doorheen zit, het geeft je de kracht om door te kunnen gaan.
2: Ja, ja. En nu lopen jullie met 8 lopers, het maximum per team. En ik zie naast jou, staat je partner, je man, ja. Jij loopt ook?
4: Ja, dat klopt. Ik loop ook voor de 6e keer deze keer. Dus.
2: 6e keer. En is het wel eens vaker zo warm geweest?
4: We hebben 1 keer eerder zo warm gehad. En het was redelijk te doen. Dus, maar ja, je moet wel goed met het drinken en blijven eten. En smeren met zonnebrand.
2: Ja, dus ervaren lopen. Wat zijn dan de gouden tips?
4: Ja, wat zijn de gouden tips? Ja, zorg dat je voldoende eet en drinkt en je rust pakt. Ieder kwartiertje, half uurtje, wat je kunt, is gewoon je rust pakken. Want ja, je krijgt 8 uur slaap in dit weekend en dan houdt het op. Dus.
2: Dat is niet veel. Judith, ik kijk nog even naar jou. En dat voor de mensen die de Europa Run nog niet zo goed kennen of niet precies weten hoe dat werkt. Jij loopt, je fietst. Hoe zit dat?
3: Ja, met ons team hebben we 2 loopgroepen, als het ware. En elke team doet ongeveer gemiddeld 55 kilometer per etappe. De lopers wisselen in die 55 kilometer om de 2 kilometer. En dan komt het andere loopteam om de vervolgens 55 kilometer te lopen. En in de tussentijd gaan wij naar het bivak om te rusten, te slapen, te eten. En ons voorop te laden voor de volgende etappe.
2: Kijk nog een keer naar je partner. Het is nu een kwartiertje tot de start ongeveer nog. Hoe voelt het?
4: Ja, wel relaxed. Ik ben eerst gelopen, dus ja, je weet wat je kunt verwachten. Dus ja, relaxed. Ik ben er klaar voor.
2: Beentjes warm?
4: Ja, beentjes zijn goed warm. Ja, dat klopt.
2: Allebei heel veel succes. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Leuk Arnoud, dankjewel. Ja, we wensen natuurlijk iedereen heel veel succes. Hè? Die meegeloopt of mee gaat lopen met de Europa Run. Zet hem op, het is voor een goede doel. Houd dat vooral in je gedachten. Draai ik zometeen Miles Smith en Now Horn voor je. Na Anita Ward.

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

Miles Smith samen met Niall Horan, Drive Safe. Ja, het is misschien een beetje vreemd, maar sommige liedjes die worden gemaakt terwijl het echt volop winter is. Andere gewoon aan de rand van het zwembad. Ik vind het zo'n goed verhaal en het past ook heel goed bij vandaag. Het is zaterdag, het is 23 mei, bloedwarm buiten. Ja, ik vind het heerlijk. Holly Knight en Mike Chapman, dat zijn de schrijvers van het nummer Love is a Battlefield van Pat Benatar. En zij zaten op een bloedhete dag aan de rand van het zwembad. Ze vouwden een vliegtuigje en zetten daar dan een regel op. Dus zeg maar, in dit geval Holly, die vouwde dan een papieren vliegtuigje. Zette daar een zinnetje op. Nou, die gooide die naar de overkant van het zwembad. Mocht die in het water komen, ging het zinnetje dus niet in de tekst. Nou, Mike die pakte dan het vliegtuigje op. Die dacht, oh ja, leuke zin. Die schreef dan ook weer een ander vliegtuigje met een zin en gooide hem weer terug. Nou, zo over en weer. Dus dat deed Holly Knight en Mike Chapman. En zo hebben ze aan de rand van het zwembad door een papieren vliegtuigje deze enorme hit gemaakt. Bizar verhaal over Pat Benatar en Love is a Battlefield.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Bendy en Losser.
11: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
17: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Radio Oost. Weekend.

0: De Jacksons en Blame It on the Boogie op Radio Oost. Hey, hallo, je zaterdagmiddag, 8:08.
1: Weekend Overijssel.
0: Ik vind het echt leuk om wat van je te horen via de Oost-app.
1: José de Bruin.
0: En als hij nog niet onder je sneltoets staat, dan is dat 0645671331. Die WhatsApp staat wagenwijd voor je open. Het is vooral bijna jaloersmakend om te zien wat je allemaal aan het doen bent. Ja, veel mensen zijn natuurlijk op uit. Veel mensen zijn onderweg. Onderweg naar een plas. Onderweg naar water. Onderweg om te gaan suppen, krijg ik binnen. Onderweg naar de slager. Onderweg om te gaan barbecuen. Ja, ik vind het alleen maar te gek als je me meeneemt in de auto of in je zak. Leuk om wat van je te horen via 0645671331. Als je nou nog niks gepland hebt, lekker in de tuin zit, heerlijk een beetje onderuit gezakt, maar toch denkt, ik moet wat met mijn weekend, dan heb ik misschien zometeen wel de tip voor jou. Het is vandaag namelijk Open Kastelendag. Ja, wat jij daar maar mailt en misschien wel de man of vrouw van je dromen, hoor je zo.

0: dan Forever Woman. En als je die nog niet hebt, dan is misschien vandaag wel het perfecte moment. Ja, op deze prachtige zaterdag, 23 mei.
1: Je luistert naar José de Bruin, de Bruin. Oh, oh. Je luistert naar José de Bruin.
2: Jouw zaterdagmiddag, José.
0: Dat is natuurlijk prachtig weer buiten. Misschien ook wel het perfecte weer om een bezoekje te brengen aan een mooi landgoed, een kasteel. Misschien wel een oude ruïne, dan heb ik het niet over je ex. Laat het nou precies dit weekend de dag van het kasteel zijn. Gefeliciteerd met de dag van het kasteel. Ja, verschillende kastelen door heel het land gooien hun deuren open voor bezoekers. Zo ook ga je op landgoed Nieuwranden in Deventer, waar je vandaag ook nog kan trouwen voor een dag. Eigenaar Gijs van Brugge, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Trouwen op een dag.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, toen wij hoorden dat de Kastelendag dit jaar een thema liefde hadden, toen dachten wij, nou, daar kunnen wij wel op mee.
0: Mm-hmm.
3: Gaia Deventer is namelijk een officiële trouwlocatie. En nu hebben wij op een van onze plekken waar getrouwd kan worden, een ceremonie neergezet voor de mensen, dat ze eventjes een beetje sfeer kunnen proeven, maar ook foto's kunnen maken hoe het is om hier te trouwen.
0: Wat leuk is dit dan, inclusief babs en trouwjurk, en ben je dan voor de rest van je leven getrouwd met diegene?
3: Nou, zo officieel doen we het niet. We hebben wel wat leuke attributen neergezet om even echt een leuke foto te maken en echt dus die sfeer te proeven. Maar helaas kon de babs er vandaag niet bij zijn.
0: Nee, nou ja, misschien ook maar goed, hè, voor je het weet, ben je getrouwd met iemand waar je helemaal niet op zit te wachten.
3: Precies.
0: Ik vind het heel leuk, trouwen voor een dag. Ja, jullie landgoed, jullie kasteel is natuurlijk ook wel echt uniek. Tenminste, ik denk dat er best wel veel mensen gebruik gaan maken, toch? Van deze trouwen voor één dag actie.
3: Ja, dat verwachten wij ook. Ja, wij hebben heel mooi aangekleed. Dus ja, ik denk dat mensen hier wel op afkomen. En vooral met het mooie weer.
0: Nou.
3: Ja, dat hebben we goed besteld.
0: Nou,
3: dus
0: ja,
3: we verwachten wel wat drukte. Ja.
0: Heb je heel goed gedaan. Ik verwacht ook wel wat drukte. Vanaf hoe laat kan je trouwen voor één dag? Het is ook lekker dat het voor één dag is. Hè. Dan kan je ook met je beste vriendin trouwen of je beste vriend.
3: Ja, precies. Nou, eigenlijk is dat de hele dag door. En zo ook op de zondag, dus morgen en op de maandag. We laten het gewoon lekker staan. En mensen kunnen zelf gewoon naar onze bomencirkel, die we zo noemen, naar de ceremonie toe en een leuke foto maken. Daarnaast is het ook nog wel leuk om te vertellen. We hebben namelijk een onbewoond eiland op ons terrein. En dan kunt u maar met één brug kunt u erheen. En dan hebben we daar een soort liefdespad die je kan bewandelen. Dus dat zou ook nog kunnen. En vervolgens, nadat je getrouwd bent, dan kan je bij ons bootjes huren en de liefdesboot ingaan. Om toch nog eventjes het helemaal compleet te maken.
0: Wat te gek, Gijs. Ja, dat is alleen maar om mensen zeg maar naar jullie toe te trekken. Ik weet toevallig hoe mooi jullie locatie is. Maar kan je het een beetje omschrijven? Hoe ziet het er bij jou uit?
3: Ja, nou, wij hebben een locatie en dat is een oud landhuis uit 1850. Waarbij we dus een mooi terras hebben. En ons landschap is ontworpen door Jogger Junior, die ook het Vondelpark in Amsterdam heeft ontworpen.
0: Geest.
3: Dus dat is een beetje het Engelse glooiende landschap.
0: Ja, mooi.
3: En nu hebben we eigenlijk in dat park hebben we dus een soort bomencirkel, dat we zo noemen. Ja, waarbij we dus nu de ceremoniestoeltjes hebben klaargezet. Allemaal witte stoeltjes. We hebben nog twee trouwstoelen erbij. eigenlijk van alles.
0: Heel leuk.
3: Heel mooi uit.
0: En bruiloft normaal is echt heel duur. Hoeveel kost het vandaag bij jullie?
3: Dat is vandaag en morgen en maandag helemaal gratis. Dus,
0: helemaal leuk. Ik moet mijn vriend meeslepen. Ga jij zelf nog trouwen vandaag, Gijs?
3: Vandaag niet, maar wie weet in de toekomst komt er wat aan.
0: Ja, heel leuk, Gijs. Veel plezier hè, vandaag. En ik hoop dat er heel veel stellen en vrienden en opa's en oma's zich even melden om te trouwen voor één dag bij je.
3: Ja, helemaal goed. Ja, en ik wil nog wel even zeggen, ons restaurant is geopend op zondag. En op maandag hebben we ook en de zondag onze boskiosk, waar mensen een lekker taartje, een koffietje kunnen bestellen. En dan lekker van het park kunnen genieten.
0: Ook nog gewoon een klein beetje.
3: En hun foto's te maken. Ja,
0: ja, precies. Dan heb je ook nog een beetje die trouwtaart, weet je wel. Och,
3: ja,
0: heerlijk.
3: Ja, alle onze taart is in huis gemaakt. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs en geniet.
0: Ja, hebben jullie die appeltaart nog, Gijs?
3: Zeker, zeker. Oh, heerlijk. Ja.
0: Ja, met slagroom. Die is echt heel lekker. Oké, Gijs, veel plezier vandaag.
3: Helemaal goed, dankjewel.

Genesis en I Can Dance. Zou toch niet aanraden met deze hitte. Op dit moment buiten 26 graden. Heerlijk op je 23e van mei. Leuk dat je erbij bent. 0645671331 staat Wagenwijd voor je open. Ik krijg een heel leuk berichtje. Wat veel voor mij betekent. Mijn dochters Noah en Evie die zijn aan het luisteren. Natuurlijk naar Radio Oost. Maar komen er ook voor het eerst achter dat je dan ook naar mij kan kijken op tv. Dus even zwaaien. Hallo lieverds. Leuk dat jullie er zijn. En ze stuurde me dus dit. Even kijken of ik dit kan laten horen. Ja, je hoort het bijna niet. Another Crush zingt ze. Ja, nou, mijn kinderen zijn echt helemaal gek van één liedje. Ja, en als je dan toch een moeder hebt die achter de knoppen zit. Ja, dat mag niet thuiskomen voordat ik dit heb gedraaid hoor. Het is Sarah Larsson, Endless Life voor Noah en Evie.

0: Zara Larsson en Lush Live op Radio Oost. Het is 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Marlieke. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Bij een heftig auto-ongeluk in Kampen is vanmiddag een man om het leven gekomen. Een vrouw die ook in de auto zat is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De auto belandde rond 12:15 door nog onbekende oorzaak in de Stadsgracht. Meerdere hulpdiensten, waaronder brandweerduikers, ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het gebied is ruim afgezet en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Woningcorporatie Domein uit Enschede wil via de rechter een huurder uit huis laten zetten wegens ernstige overlast en geweldsincidenten. Volgens de corporatie gaat het om bedreigingen, stalking en meerdere gevallen van fysiek geweld tegen omwonenden en medewerkers. Domein stelt dat de situatie al jaren escaleert en dat medewerkers zich onveilig voelen. De rechter doet op 5 juni uitspraak. En Overijssel maakt zich op voor een warm Pinksterweekend met temperaturen die op kunnen lopen tot wel 30 graden. En toch waarschuwt de reddingsbrigade om nog niet te gaan zwemmen in open water. De zee en veel binnenwateren zijn met 13 tot 16 graden nog erg koud. En volgens de reddingsbrigade kunnen zwemmers daardoor kramp krijgen of in een schrikreactie raken. Pootje baden kan wel, maar voor echt zwemmen is het water nog te koud.
2: Oh, nou goed dat je het zegt. Ik was er zo ingedoken.
1: Ja, even, nou ja, je ziet vaak van die gekke ongelukken, hè, met ja, verschil in temperatuur. Dus opletten.
2: Goeie tip, Marlieke. Dankjewel. Yes. Ga jij nog het water in?
1: Ik ga pootje baden bij festival morgen.
2: Morgen?
1: Morgen.
2: Ah ja, morgen wordt het ook nog steeds lekker.
1: Ja,
2: dus dat kan wel.
1: En vanmiddag lekker met een ijsje in de tuin.
2: Heerlijk. Ja. Klinkt als een goed plan. Veel plezier morgen ook bij festival.
1: Dank je.
2: Wij gaan nog eventjes naar dat lekkere weer. Want ja, het is echt wel best wel lekker, vind ik. Het is een graad van 28. Blijf lang warm vanavond. Echt een zomerbarbecueavond. En ook morgen dus, eerste Pinksterdag, veel zonneschijn. Het is bijna onbewolkt en dan een graad of 26. Nou, dit is toch ook leuk. Soms dan krijg je iets binnen en denk je, nou, dat past perfect in het programma wat ik maak. Weekend Overijssel is dit waar je naar luistert. Het is je zaterdagmiddag op Radio Oost.
3: José de Bruin. De pitchline.
2: Dat is namelijk de pitchline. In de pitchline kan je achterlaten welke evenementen leuk zijn om te bezoeken, waar je naartoe moet, waarvan je denkt, oh ja, heel Overijssel moet hier echt van afweten. Want voor de mooiste feestjes hoef je niet buiten onze provincie. Hoorde je net ook, Marlieke gaat morgen naar festival. Er is echt heel veel leuks te doen. Rips and Blues. Je kunt echt je hart ophalen dit weekend in Overijssel. En nou krijg ik een berichtje binnen van de vrienden van de Heino's.
4: Ja, aanstaande zaterdag 23 mei. Dan ben we met de Heino's aanwezig tijdens het Pinksterweekend Lemelen. Overdag is Endurocross en s'avonds is de feest in de tent. Dan gaan de clubhoodies huiken met de Heino's. Tot zaterdag. Ajoe.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssels mooiste, top 75.

0: The Dire Straits en A Lady Writer. Weekend Overijssel.
1: We vliegen van onze studio in Hengelo naar vliegschool Parafly in Stegeren. Want daar is het WK Paragliden Vlakland. Piloten uit het hele land staan al klaar op het veld om te strijden om die nationale titel. Ze vliegen over de prachtige natuur van het Vechtdal. Aan de telefoon de Nederlands kampioen, nou de regerend Nederlands kampioen, Jeroen Minnema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh ja, nou ja, je gaat je titel verdedigen vandaag, hè?
2: Ja, mijn best doen, ja.
1: Ja, hoe ga je dat doen?
2: Door thermiek te vinden en hoger en zo hoog en zo ver mogelijk te vliegen.
1: Dit is echt super moeilijk, hè? Kijk, ik heb altijd een beetje de illusie dat als ik ernaar kijk, dat ik denk, oh, dat kan ik ook wel.
2: Het is makkelijk te leren, maar je kunt ook heel lang door blijven leren.
1: Ja,
2: dat vind ik meestal tegen.
1: Nou, hoe lang doe jij dit al, Jeroen?
2: 6 jaar nu.
1: 6 jaar? Oh, nou, in 6 jaar gewoon even kampioen worden, dat is wel knap, toch?
2: Ja, het helpt dat ik sinds mijn 14e al aan zweefvliegen doe. Daar heb ik ook veel van geleerd.
1: Ja.
2: Lijkt er wel een beetje op. En,
1: ja, want je noemde al het moeilijke woord thermiek. Is de thermiek vandaag een beetje aanwezig in de lucht?
2: Ja, wel een beetje. Maar het is vooral heel warm vandaag. Dus het is natuurlijk ook lekker om aan het strand te gaan liggen. Maar de lucht is een beetje stabiel, zoals we dat eigenlijk zeggen. Dus het zal geen makkelijke dag worden.
1: Nee, want een stabiele lucht is rot voor jou.
2: Ja, klopt, ja. Ja. Gisteren waren er wat meer van die schapenwolkjes in de lucht te zien. En toen was de lucht wat onstabieler. Dat gaf meer thermiek aan.
1: Uh-huh.
2: Dus het is er wel. De zon is er wel vandaag. Maar het zal lastiger worden.
1: En waarom maakt die thermiek het dan zo belangrijk? Wat doet dat?
2: Nou ja, we hebben geen motor natuurlijk.
1: Mm.
2: Want wij vliegen met een paraglider. Dus zonder motor, zonder thermiek. Thermiek is eigenlijk onze motor. Het is de warme lucht die opstijgt. Want die lucht is lichter dan de lucht eromheen. En als wij daarin vliegen, dan gaan we ook omhoog.
1: Ja, dus dat wordt heel lastig, zei je al. Hoe bereid je je dan voor? Wat is dan nu een beetje wat je aan het doen bent?
2: We zijn nu eigenlijk vooral aan het wachten totdat de thermiek op gang komt.
1: Ja.
2: Maar ik heb gisteren een mooi oefenvluchtje gemaakt. En heb ik ruim 5 uur gevlogen.
1: Wow.
2: En 90 kilometer.
1: Wow.
2: Dus dat was een trainingsronde. Maar dat was een hele mooie dag.
1: Niet normaal. Wat is jouw record dan, Jeroen?
2: In totaal, dat was niet in Nederland, maar in Zwitserland 200 kilometer in 8,5 uur.
1: Niet normaal, Jeroen, vind ik dit. Heb je dan nog nooit een moment dat je denkt, nou, nu ben ik er wel klaar mee?
2: Nee, het wordt alleen maar leuker, eerlijk gezegd.
1: Oh ja? Dat vind ik echt heel tof. Ja, ik denk ook dat wat het mooi maakt, is dat je boven natuurlijk volledige stilte hebt, je rust hebt.
2: Zeker, ja. Ja. Je vliegt letterlijk zo vrij als een vogel en niet zelden ook tussen de vogels.
1: Heerlijk. Hey, tussen jou en mij, Jeroen, hoe is de concurrentie?
2: Ja, goed. Er zijn een heel aantal hele goede vliegers. En het zal spannend worden. En ook aan de Lier komen we niet zo heel hoog los door de wind.
1: Mm-hmm.
2: Dus van de Lierkabel, dus dan moet je snel thermiek vinden. Dus
1: ja.
2: dat is een uitdaging. En daar hoort stiekem ook wel een beetje geluk bij vandaag.
1: Oké. Nou, ik ga gewoon onwijs voor jou duimen. Volgens mij gaat dit gewoon helemaal goed komen. Als wij nou in de buurt van Stegeren zijn, waar kunnen we jou aan herkennen?
2: Ik heb een groene paraglider.
1: Nou, dat is vrij makkelijk.
2: Veel groen.
1: Even zwaaien naar de felgroene para die je voorbij ziet komen. Jeroen, dankjewel en veel succes.
2: Dankjewel, heel erg bedankt. Fijne dag nog.
0: Weekend Overijssel.

10 minuten voor 2 op Radio Oost. Hey hallo, ik ben José. Mooi dat je erbij bent. 0645671331. Loop lekker vol. Ja, dat vind ik gezellig. Daan uit de Enschede. Heerlijke muziek. We zitten met de hele studentenflat in het Volkspark. Barbecue staat aan, José. Het bier staat koud. Kom je ook? Nou, lekker Daan. Ik haak graag aan. Sophia uit Zwolle is erbij. Hey José, ik lig lekker met een boekje aan de Wietermeerplas. Het is echt tropisch warm, dus ik duik zo even het water in. Geniet van je zaterdag. Dankjewel Sophie. Misschien kom ik straks nog wel even naast je liggen. Zo lekker daar. Henk uit Almelo. De radio staat lekker hard aan de tuin. Ik ben de lounge set aan het afstoffen. De parasol staat ook al op. Laat de 28 graden nog maar even blijven, want ik ga nergens heen vandaag. Henk, wel slecht nieuws. Morgen wordt het iets kouder. 26 graden. Nog steeds prima te doen hoor. Bram uit Hengelo is erbij. Die appt, ik sta te zweten in de tuin. Want ik ben de buitenkeuken aan het klaarmaken voor vanavond. Gelukkig hou je muziek het tempo er lekker in. Groetjes. Dankjewel Bram. Mark uit Hellendoorn. Die heeft gemountainbiked over de Sallandse heuvelrug. Hij stuurt een fotootje. Mark, ik ben het pittig hoor. Ik ga nu wel met de benen omhoog, José. Ik zit in de schaduw en ik ga een koud glas Oranje drinken. Zou dat gewoon echt van die ouderwetse Oranje zijn? Lekker. Anouk uit Oldenzaal stuurt een appje. Hallo Radio Oost, hallo José. We vieren de verjaardag van mijn moeder in de achtertuin. Het hele opblaaszwembad is gevuld voor de kids en de hele familie geniet van de zon en van jouw muziek. Anouk, gefeliciteerd met je moeder. Leuk dat je even een appje stuurt. En nog even naar Sanne uit Deventer. Sanne is er wel vaker bij op de zaterdagmiddag. En dat vind ik heel erg leuk. Zij zegt, wat een heerlijke zaterdagmiddag, José. Moest erg om je lachen over Jeroen die hem niet omhoog kreeg door bij warm weer. Sanne die vaart nu ergens met een bootje op de IJssel. Pootjes in het water, zonnebril op, jou op de achtergrond. Het is 28 graden. Kan je alsjeblieft die hit draaien over vissen van Juan Luis Guerra? Dan waan ik mij helemaal in de Caribbean. Ja, als je nou denkt hit over vissen. Ja, Juan Luis Guerra zingt erover. Het is

0: Doei.
1: Trulease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan!
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
6: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
7: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
8: Yesterplay.

0: Ja, The Fondations was een van de weinige Britse acts die met succes de Motown sound imiteerde.
1: Toppers van toen en nu.
0: We kennen de Britse soulband van Baby, Now That I Found You en ook de nummer Build Me Up Buttercup uit 1968. Dank aan José de Bruin en ook dank aan Evert. Vorige week heeft hij me vervangen, dankjewel daarvoor. Nou ja, je kunt tot 5 uur hem herschrijven.
2: De herschreven top 10 van 1983.
0: Zeker, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan, 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. Verder hebben we weer een mooie vergeten plaat. En rond 2:30 hoor je het nieuws van toen, van 23 mei 1983. En ja, het spel der spelen.
3: Cryptogrammofoon.
0: Zoek de plaat achter de crypto's in. Dit is de opgave.
4: Zij ruiken onraad.
0: Oh, Jeroen. Ja, Jeroen Kuiper deze keer. Toch maar een keer.
4: Zij ruiken onraad.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? Nou, de oplossing is te vinden in de hitlijst van 23 mei 1983. En wat je kan winnen? Zeker een mooi RTV Oost verrassingspakket. 06-4567-1331.
4: Ze ruiken onraad.
0: Ja, 06-4567-1331.
1: Toppers van toen en nu. Ruiken.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

Sammy Davis Jr. uit 1975 en Beretta was een politie-serie destijds. Zeer succesvol, niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. Ja, de jaren 60 staan een beetje centraal in het eerste uur van de toppers van toen en nu. Zo hoor je straks Penny Lane van The Beatles. Daarvoor Strangers in the Night van Frank Sinatra en nu allereerst Cliff Richard.

0: Ja, Paddy Lane beschrijft de vriendelijke bewoners van een straat in Liverpool, waar de Beatles opgroeiden. Je hoort het in de toppers van toen en nu. Zo dadelijk het nieuws van destijds, van 23 mei 1983.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ah, prachtig nummer hoor. Ja, zeker. Laat het licht aan van Snelle Horeum. Het nieuws van 23 mei 1983. Je hoort Wieke.
1: Vandaag heeft Spanje officieel toetreding verkregen tot de NAVO. De regering van premier Felipe González benadrukt dat de stap een belangrijke mijlpaal is voor de internationale positie van Spanje. De beslissing blijft echter controversieel binnen het land, waar demonstraties plaatsvinden tegen de militaire alliantie.
2: Dit is een groot moment in NATO's history, because we are celebrating the addition of the alliance's 16th member, Spain.
1: In Centraal-Amerika blijft de situatie in Nicaragua gespannen. De confrontatie tussen de Sandinistische regering en de door de Verenigde Staten gesteunde contrarevolutionaire groepen duurt voort. Er zijn berichten over toenemende militaire activiteiten in de grensgebieden met Honduras en Costa Rica. Internationale organisaties maken zich zorgen over de humanitaire gevolgen van het conflict.
3: Encabezado por el presidente Ronald Reagan y el gobierno actual en Honduras.
1: In de Verenigde Staten kondigt NASA aan dat het ruimteveer Challenger zich klaarmaakt voor een nieuwe missie. Dit zou een belangrijke stap kunnen zijn in de verdere ontwikkeling van bemande ruimtevaart en wetenschappelijke experimenten in de ruimte.
4: This is the seventh shuttle mission and with no hitches it might have been considered routine. But as the Challenger climbed today, it carried an American woman astronaut, Sally Ride, into space and into history.
5: In het centrum, kleine gol!
1: Real Madrid heeft de Spaanse beker gewonnen na een spannende finale tegen FC Barcelona. Fans vierden de overwinning met groot enthousiasme door de straten van Madrid. Tot slot het weer. Het weer blijft wisselvallig met verspreide buien en een stevige wind uit het westen. In de loop van de avond kunnen enkele opklaringen ontstaan, maar morgen wordt opnieuw een natte dag verwacht.

0: vergeten plaat.
1: Dag Harry.
2: Goedemiddag, Oeder.
1: Jij zit op het terras, hè?
2: Ik zit heerlijk. En ik moet heel erg zeggen, ik hoor dat niet erg in mij. Het smaakt geweldig.
1: En wat smaakt dan geweldig?
2: Een lekker brandbiertje.
1: Ah,
2: een
1: brandbiertje.
2: En
1: waar in Overijssel zit je?
2: In Oldenzaal.
1: Ja, zegt zo van alsof het vanzelfsprekend is. Maar jij woont ook in Oldenzaal. Hey, welke vergeten plaat heb jij al een tijdje geleden via het stembiljet aangevraagd?
2: Ja, op verzoek van mijn vrouw, want zij is daar heel groot fan van. Woman van, hoe heet het alweer? Gary Potter en de Union Gap.
1: Ja, en waarom dat nummer?
2: Nou, zij heeft daar op een playlist staan en af en toe dan speelt ze dat. Dus ze is helemaal, ze vindt het gewoon ook terug in de tijd. We zijn natuurlijk al iets meer dan 50 plus. Terug in die tijd is toch... ze zegt net van, ze vindt het de mooiste van Gary Pocket en Unit Gap.
1: Oké. Nou ja, het is zeker een vergeten plaat, want volgens mij heeft de radio Oostom nog nooit gedraaid. Ik heb hem even moeten opzoeken. Nee!
2: Okay.
1: Wel andere nummers van Gary Pocket.
2: Ja, Young Girl en dat soort
1: dingen. Ja, die. Ja, zeker. Dus, we gaan hem draaien, zeker. En wat ga je verder nog doen vandaag, behalve op het terras?
2: We blijven niet zo heel lang. We gaan straks nog een keer uit. We hebben een oppaskindje bij ons. Dat klimt al van 11 jaar.
1: Ja.
2: Dus we gaan straks wel naar huis.
1: En die zit ook aan het terras?
2: Ja, die zit naast ons. Zeker.
1: Nou.
2: Ook aan een drankje. Alleen heet dat cola.
1: Ja, heb je radio's een beetje aanstaan dan? Via de telefoon bijvoorbeeld?
2: Ja, mijn vrouw heeft op de telefoon staan.
1: Ja, dus oké.
2: We luisteren mee.
1: Dan hoef ik de lijn in ieder geval niet open te houden, zodat je mee kan luisteren.
2: Nee. Komt goed.
1: Nou,
2: kom goed.
1: Ik ga hem draaien. Dankjewel en veel plezier.
2: Ook bedankt. En groetjes.
1: Dankjewel, hè. Yo.
0: De vergeten plaat.

0: Kings en Little Red Corvette. In de Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100, van 23 mei 1983 gaat hij van 8 naar nummer 6.
1: Ja. Een kwestie van rock en roll.
0: Ik heb er weer 4 voor je uitgezocht. Muziek van voor 1963. En dan hebben we het al over rock and roll. Zonder de elektronische poespas en dat soort zaken. Kun je bij deze in ieder geval wel bemerken. Eddie Cochran. Uit 1959, de Summertime Blues.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
7: Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: I am the god of hellfire and I bring you...
10: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: De derde nummer 1 hit voor The Sweet Blockbuster uit 1973.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, het begint met sirenes en dat is een verwijzing naar Blockbuster. Dat is het waarschuwingssignaal voor Duitse bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog boven Londen. Maar het gaat over een buster. Een meneer die Buster heet, dat is een man met lang haar die moet worden gestopt. Want Buster kapt jouw vrouw onder jouw neus vandaan. Vandaar ook Blockbuster. Zo. Tweede uur toppers van toen en nu met een mooie vergeten plaats. Straks weer om 4:15. Verder het nieuws van toen. Ja, 23 mei 1983. Welke radio- en tv-programma's waren populair? En ja, je kunt het nog steeds herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1983.
0: Zeker. En ja, als je nou naar de stemlijst kijkt, dan staat deze op nummer 3. David Bowie en Let's Dance. Dat bedoel ik dus. En deze op nummer 2. Linda, Linda. Frank Boeien en Linda. En stevast bovenaan. Nou, nou, niet is helemaal stevast. Enkele procenten bovenaan, maar wel bovenaan. The Shorts. En come on, ça va. Je kunt nog steeds stemmen tot 5 uur. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks. Ja, tussen 5 en 6 uur. Je kunt er nog meedoen aan de
2: Cryptogrammafoon.
0: Zeker. De oplossing is te vinden in de hitlijst. De top 40 dus van 23 mei 1983. En dit is de opgave.
3: Ze ruiken onraad.
0: Ja, welke plaat hoort erbij? 06 456 71331.
1: Toppens van toen en nu.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik wel nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ja. Ik dacht, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8:00 tot 12:00 op Radio Oost.

0: Een topper van toen.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Hitje van Paul de Leeuw, 29 jaar geleden, 1997, van het album Lief, ik heb je lief, zeker. Goed, daarvoor Get It Right van Ilse de Lange. En ja, Rita's Hidding, mooi om Hollywood 7 nog een keer weer terug te horen. De jaren 70 staan een beetje centraal in de...

0: Aanvankelijk zo'n nummer What You Want Is What You Get heette, maar de band veranderde de titel in Get Down Tonight uit 1975. Het gaat over een meisje, of een liedverteller moet ik eigenlijk zeggen, die het nummer zingt, een meisje zover te krijgen om met hem te dansen en daarna de liefde te bedrijven. Zo, terug weer naar 23 mei 1983. Het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Dat hoor je nu van Wieke Essendaal.
1: De stakingen in de metaalindustrie breiden zich verder uit. Vandaag hebben tienduizenden werknemers in het hele land het werk neergelegd uit protest tegen het loonbeleid en de dreiging van massa-ontslagen. De vakbonden eisen een loonsverhoging en betere werkzekerheid, terwijl werkgevers wijzen op de moeilijke economische situatie. De onderhandelingen zijn voorlopig vastgelopen.
2: Het was fantastisch. Ruim 60.000 mensen in het Zuiderpark in Den Haag, ruim 6.000 in het noorden van het land. Dit is een daverend succes.
1: In de buurt van Utrecht is begonnen met een experiment waarbij een nieuwe, geluiddempende asfaltsoort wordt getest op een deel van de A12. Rijkswaterstaat hoopt dat dit type asfalt het verkeerslawaai aanzienlijk zal verminderen. En automobilisten merken weinig verschil in grip of rijcomfort. Als het experiment slaagt, zal het asfalt op bredere schaal worden toegepast.
3: Om het woongenot van inwoners op cruciale plekken te vergroten, brengt de provincie geluidsreducerend asfalt aan. Zo hebben zij minder last van verkeerslawaai.
1: In het land zelf was er vandaag op verschillende plaatsen overlast door het slechte weer. Zware regenbuien en onweer trokken over delen van het land, wat leidde tot wateroverlast en verkeershinder. Vooral in de Randstad moesten automobilisten rekening houden met langere reistijden. Reizigers in de regio ondervinden vandaag vertraging door technische problemen met een veerpont op de IJssel. De pont tussen Deventer en het tegenoverliggende dorp kampt met motorstoringen, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk is aangepast. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar passagiers wordt geadviseerd alternatieve routes te zoeken.
4: Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer.
1: Op de tv is op Nederland 1 om 6:55 de clown Flappy te zien.
5: Psst. Ik wil weer eens op reis. Maar ik geloof nooit dat mijn vriendjes in het bos me zullen laten gaan. Maar ik ga op reis.
1: Later op de avond kun je kijken naar de tv-serie Falcon Crest. En Nederland 2 heeft naast ook een reportage van de EO Familiedag in petto.
6: Zaterdag 31 mei is het weer zover. Uit heel het land en zelfs daarbuiten komen duizenden mensen, groot en klein, naar de Utrechtse jaarbeurshallen voor de 14e EO Familiedag.
1: Op de radio is de avondspitster om 6:00 op Hilversum 3.
7: Staakt het vuren in Midden-Amerika tot de president van de Verenigde Staten staakt het stoken.
8: Maandag tot en met zaterdag. De
9: avond?
7: Vrienden van Avondspits, goedenavond. Welkom bij dit programma van de EENVA.
1: Later is de VARA er met Popdonder Plus met Koos Zwart.

0: Goeie plaat hoor van Ruben Hillen, 20 Seconds, de Nieuwe Oost. En daarvoor Together We Are Strong van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. En die staat in de hitlijst van 23 mei 1983 op nummer 38.
1: De vergeten plaat.
0: Binnengekomen via het stembiljet. Ik probeer hem al te bellen. Janko Rabingen uit Nieuw-Leuzen. Al een paar weken geleden heeft hij aangevraagd de Status Quo en Eyes in the Sun. Of ik die als vergeten plaat kan draaien. Nou, Janko, natuurlijk.
1: De vergeten plaat.

0: Ja, blijft een mooi nummer hoor. Van de Beat, Can't Get Used to Losing You. En nu weer rock'n'roll op de radio.
1: Een kwestie van rock'n'roll.
0: Wat dacht je van Wanda Jackson? In 1958 had zij een groot hit met dit nummer. Let's Have a Party, nu op Radio Oost.

0: Hier is wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het?
4: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Paco hoorde je, een Franse zanger. Hij heet eigenlijk François Bettelot. Ja, zeker. Paco, dus Amor de Misamor 1989. Het was toen een grote zomerhit. Het is eigenlijk een cover van een nummer van Julio Iglesias. En dat klinkt zo. Ja, Julio Iglesias die bracht het uit in 1981.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Zeker, en je kunt hem nog steeds herschrijven tot 5 uur.
1: De herschreven top 10 van 1983.
0: Ja, in de top 3 is er wat veranderd, want deze staat nu op nummer 3.

0: The Shorts en Come On Ça Va. En deze nog steeds bovenaan. David Bowie, Let's Dance. Ik zeg het niet helemaal goed, want Come On Ça Va stond een uur geleden nog bovenaan. Nu dus David Bowie. Je kunt naar de Radio Oost Facebookpagina gaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur zeker. Verder kun je nog steeds kans maken op een mooi verrassingspakket. Tenminste, als je meedoet aan de
1: Cryptogrammofoon.
0: Ja, zeker. En dit is de opgave.
1: Zij ruiken onraad.
0: Ja, welke plaat hoort erbij? 06-4567-1331. Ik heb, één goede oplossing binnen. Ja. De rest is allemaal fout. Even kijken welke de fout zijn. Kan ik even, kijken? Ja. Culture Club, Church of the Poisoned Mind. Maar die heb ik al gedraaid. Nee, die is inderdaad niet goed. Verder even kijken welke nog meer. Ja, die andere ook. Het was ook Church of the Poisoned Mind. Niet de goede oplossing. 06-4567-1331. Welke films bezochten we in 1983? En de prijzen in de supermarkt komen straks voorbij. En ook weer een hele mooie vergeten plaats.
2: Toppers van toen en nu.

0: Prachtig. Ja, Rob de Nijs, een foto van vroeger. En daarvoor Upper Light van Taylor Swift en Fly, Robin Fly van The Silver Convention.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Soul Mining is het debuutalbum van The, oftewel Matt Johnson. Ja, en daarop staat een certain smile. Eerst werd het uitgebracht in een fluit- en saxofoon-solo. En later in een piano-solo aan het einde van het nummer. Nou ja, halverwege het nummer. Door Jules Holland. En dat nummer ga ik draaien. Het classic album. Dus deze keer van The Uncertain Smiles. En het begint heel langzaam met een xylofoon. Luister.

Ja, een van de mooiste nummers van de jaren 80 hoor. Een Certain Smile van The uit het album Soul Mine, een classic album deze week. Ik kreeg een leuke mail, of een app eigenlijk, van Patrick Leverink. Het is Amor de Misamor van Paco, uiteraard gezongen door Julio Iglesias. En onder de titel La Voule heeft Edith Piaf het nummer ook al eens een keer eerder gezongen. Is dat zo? Nou, ik zou zeggen, luister maar.

0: Dankjewel Patrick voor het doorgeven. Erg leuk om dit soort appjes te krijgen. Terug weer naar 23 mei 1983. Welke films werden bezocht en de prijzen in een supermarkt?
1: In de bioscopen draaien The Right Stuff.
2: I guess you've heard about our project. We're going up against the Russians all the way. It's got the highest priority.
1: War Games.
3: This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games.
1: Scarface.
4: Say hello to my little friend.
1: Flashdance.
5: The music starts and you feel it. Body just moves. There's something inside of you that just clicks and you're gone.
1: Trading Places.
6: We've had some complaints about con men pretending to be blind and crippled.
7: Oh, I'd love to help you, man, but I ain't seen none since I stepped on that landmine in Viet Cong back in 72. It was rough.
1: Mr. Mom.
8: Ah, I have the right of way.
9: Right. Sorry. Here. Settle out of court.
1: And the Nederlandse film De Vierde Man.
10: I hou niet van dierenfilms en van G. Ik heb genoeg van G. Ik ga nou naar Henk.
1: En dan nog de prijzen in de supermarkt. Een kilo magere runderlappen, 11 gulden 90. 2,5 kilo aardappelen, 2 gulden 98. 500 gram asperges, 4 gulden 95. 50 gram rode kool met appel, 1 gulden 98. Ambachtelijk gesneden melkbrood, 1 gulden 76. Een kilo licht belegen kaas, 9 gulden 80. Een doos met 15 liter houdbare melk, 12 gulden. Een liter aardbeien of vanille-ijs met chocoladesaus, 1 gulden 89. 100 gram boerenmetworst, 1 gulden 19. 120 gram Italiaans gekruide chips. 120 gram Italiaans gekruide chips, 88 cent. 15 kilo krokante brokken voor de hond, 25 gulden. En de klapper van de week, een liter jonge jenever, 15 gulden 45.

0: goed hoor, Stay. Ja, zeker. Miles Smith hoorde je. En daarvoor, ja, de nummer 0. Even kijken, welke was het ook alweer? Oh ja, Little Steven and the Disciples of Soul. En Forever staat in de reguliere hitparade op nummer 16.
1: De vergeten plaat.
0: De vergeten plaat. Evert uit Wezep, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Koene.
0: Ja, jij bent een kajakfan, hè?
2: Ook.
0: Ook?
2: Ja, ook. Ja, Oene, trouwens, ik zit niet op het terras, hoor.
0: Toch niet?
2: Nee, ik zit binnen. Het is me veel te warm. Het is veel te warm.
0: Heb je airco thuis?
2: Ja, nou, het is allemaal moeilijk hier. Ik zit hier al op 28 in de schaduw. Dus het wordt allemaal moeilijk. Maar goed, het ging over kajak.
0: Ja.
2: Ik heb het album er even bij gepakt toen, hè. Wat er ook op staat, dat was ik ook vergeten... Chance for a Lifetime.
0: Oh, mooi nummer.
2: Dat staat er ook op. Maar goed, we hebben dus gekozen voor nummer 6. Toch?
0: En dat is?
2: If This Is Your Welcome.
0: Ja.
2: En dat komt een beetje uit de vroege jaren van kajak. Denk ik.
0: En waarom dat nummer?
2: Luister maar eens, omdat het zo mooi is.
0: Oh, nou. Ja. Zal ik hem maar gaan draaien dan?
2: Goed zo, Oene.
0: Oké. Okay.
2: En een goed weekend.
0: If this is your welcome, ik ga hem draaien. Een goed Pinksterweekend, Evert.
2: Ja, jij ook. Hoi.
0: Yo,
1: de vergeten plaat.

0: Ja, mooi gedaan hoor. Echt een mooie keuze van Evert en Wezep. If this your welcome. Ja, je hoort de kajak.
1: Cryptogrammofoon.
0: Dat betekent dat hij niet herschreven is. Oh, dus nu de oplossing. Dit is de opgave.
2: Zij ruiken onraad.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? Even kijken. Berend van den Noord uit Zwolle. Goeiedag. Ah, ja. Probeerde wel een paar keer te bereiken, maar hij neemt niet op. Berend van den Noord. Die had als oplossing. Nou, laten we weg. Had als oplossing de Kraken Band en Jeopardy. En waaram? Zij ruiken onraad, Jeopardy is gevaar. En zij, dat slaat op de Kraken Band. Ja, je hebt het helemaal goed.
1: Jouw antwoord is goed.
0: Zeker, zeker, zeker. Berend, ik heb jouw adres, dus met andere woorden, je krijgt het verrassingspakket gewoon thuisgestuurd. Ik kan me heel veel mensen aanzetten met The Church of the Poisoned Mind van de Culture Club. Dat had eigenlijk ook gekund. Maar ja, zij ruiken onraad. De Kraken Band Jeopardy vind ik toch iets meer voor de hand liggend voor wat betreft het antwoord. Berend, gefeliciteerd. En om er daarbij het woord te voegen, hier is hij,

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: verrassend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Allemachtig Loonstra, wat een olle pruttelonie voor mijn groep! Radio Oost. Toppers van toen en nu.
13: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
14: We gaan terug in de tijd.

0: Ja, zeker. Dat waren Doris Dier, de Pins in 1980 en Shine Up.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Geschreven door Hans van Hemert en Piet Sauer onder het pseudoniem Jan Chen en Jan Chens, met een S erachteraan. Goed. En Debbie Jenner is de enige groepslid dat op het nummer te horen is. Die wordt tot een achtergrondkoortje, maar ja, die doet niet de zaken bij Doris D en de Pins. Ja, het uur van de waarheid, de herschreven hipparade van 23 mei 1983 komt zo dadelijk voorbij. Dan hebben we nog een leuke rock'n'roll plaats, zeker.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Een kwestie van rock'n'roll.
0: Wel een hele mooie, moet ik zeggen, van Bruce Lowe. En de Duitse versie van Bonanza. Ja, dat kent iedereen, uit 1957.

0: zo begonnen elke aflevering van Bonanza. Lorne Greene, onder andere, heeft het nummer ook gezongen. Ja. En nu de herschreven
1: top 10.
0: Zeker de herschreven top 10 gaat er voorbij komen. En op nummer 10 een nummer die ja, wel bekend is. En ik had ook niet verwacht dat die herschreven zou worden. Is toch wel gebeurd. Op nummer 10. Mezzo Forte en Garden Party. In de reguliere hitparade op nummer 19.
2: De herschreven top 10 van 1983. Nummer 10.

0: Heel veel mensen denken dat Noordenoosje Luchtballons het eerste de hit was voor Nena. Nee hoor, Nul Geträumt was de debuutsingle van de band uit 1983. Geschreven onder andere ook door Nena Kerner. Zeker, het was ook de commerciële doorbraak voor de band Nena. Staat genoteerd in de hitparade op nummer 9 en in de reguliere op nummer 25. En daarvoor op nummer 10 met Soforte en Garden Party op nummer 10 dus. En in de reguliere op nummer 19. Welke herinnering heb je aan de lente van 1983? Nou, Joram uit Ebben zegt weinig. Nou, dat is duidelijk. Jolanda uit Goor is zet op de Leo in Goor. Thea Older Hendrikman uit Bonne, rijles. Zo, Albert uit Nieuw-Leuzen, voetballen op straat. Gerben Hilbrink uit Hengelo, ik was toen nog 2 jaar, dus ik deed denk ik niet meer dan spelen. En ik zie nog een andere reactie van Thea Older Hendrikman. Oh ja, dat is 2 keer de rijles die ze hier heeft opgeschreven. Ingeborg Vruchtenveen uit Deventer, de 50ste verjaardag van onze vader. Anton uit Zwolle, brommer rijden. Nou, heel goed. En de grappige van Mathilda uit Kampen. Het was mijn eerste tongzoen gekregen. Wat een schrik was dat. Zo. Met die hof uit reizen ben toen weer begonnen met werken op de vrijdagavond en zaterdag. Mijn man René was dan thuis voor de kinderen. En zometeen nog een reactie van Tony Bossing. Die moet nog even bestuderen. Gaan wij door nu met...
1: Toppers van toen. En nu...
2: Nummer 8.

0: Robin de Kip hoorde je aan Juliet op nummer 7 in de herstreef hitparade. In de reguliere staat u nummer 13. En daarvoor Agnetha Veldkook, The Heat Is On op nummer 8. In de reguliere op nummer 12. Nou ja, Robin de Kip werd geboren op het eiland Man in Australië als helft van een tweeling. Zijn tweelingbroer was Maurice Gibb. En in 1969 stapte Robin met ruzie uit de Bee Gees. Ja, nou goed. En dit was uit 1983, Juliet, die hoorde op Radio Oost. Ik heb nog een mooie herinnering aan de lente van 1983, zoals Tony Mosink. Die zegt, ja, op 11 mei, dat was de dag voor Hemelvaart, begon ik na mijn dienstplicht bij de ISA Oldenzaal te werken. En ik heb daar 27 jaar en 9 maanden gewerkt. Prachtige tijd gehad en veel geleerd. Dank voor de vele herinneringen die jullie allemaal hebben opgestuurd via de radio's Facebookpagina. Daar zijn we altijd erg blij mee. Ja, zeker. En volgende week hebben we trouwens 30 mei 1975. Door nu met
1: nummer 6.

0: Sweet Dreams Are Made Of This van de Eurythmics. Ja, en in Lennox en David Stewart, leden van de Eurythmics, die schreven Sweet Dreams nadat hun band The Tourist uit elkaar gingen en zij samen een duo vormden. En volgens Annie Lennox gaat de tekst van het nummer over de ongelukkige tijd na het uiteenvallen van The Tourist, toen ze vond dat ze in een droomwereld waren en wat zij ook probeerden na te jagen nooit bereikt zou worden. Ze zegt van, kijk naar ons, hoe kan het slechter worden? Ja. Daarna zei ze ook nog van, ik voel me erg kwetsbaar. Het nummer was een expressie van hoe ik me voelde. Hopeloos. Nou, Dave Stewart vond echter dat de tekst te depressief was en voegde de, ja, Hold Your Head Up Moving On toe om het nummer wat vrolijker te waren. Nou, oké. Okay. In de herschreven hitparade op nummer 5 en de reguliere op nummer 35. Dus dat is aardig uit elkaar. Daarvoor Bow Wow Wow, Do You Wanna Hold Me op nummer 6. In de reguliere op nummer 24. Ja, nu door met
1: nummer 4.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssels mooiste, top 75.

Linda van de Frank Boeijen Groep op nummer 3 in de herschreven hitparade. In de reguliere op nummer 37. Dus dat ligt wel aardig ver uit elkaar. Mooi om dat te zien. En daarvoor Michael Jackson, Beat It op nummer 4. In de reguliere op nummer 1. Nu door met...

0: David Bowie, Let's Dance op nummer 1 in de Herschreven Hitparade van 23 mei 1983. De reguliere staat op nummer 16. Ja. Zo voor deze aflevering van de Toppers van toen. En nu volgende week tussen 2 en 6 uur kun je herschrijven de hitparade van 30 mei 1975. Na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. Daarna met het oog op morgen en daarna weer non-stop muziek. En morgen om 8 uur is Bas Kleffers van de partij, juist op zondag. Veel plezier.
1: Dat was het wat ik nog op het hart had. Bedankt voor het kijken. Een fijne avond nog.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Mijn internet is er daar, maar ik wil toch zo.
11: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
10: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ik wil sneller snel.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
13: Ja, ook bij Bendy in Losser.
18: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Hey!
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
12: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl. Voor de

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
1: Ja, een dag.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit een bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayenne van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Van ochtendzon tot lange avonden.
1: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In de rij voor de kassa zei iemand dat het zo heerlijk was, zo'n lang zonnig Pinksterweekend. Al had ze zelf geen idee wat Pinksteren eigenlijk was. Gelukkig was er een mansplainer in de buurt die zei: het is heel simpel, met je pinken op tafel roffelen, maar alleen als het commando is gegeven. Dus namens hem een fijn weekend gewenst en commando Pinksteren. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Marjan Minnesma is overleden. Samen met klimaatwetenschapper Jan Rotmans richtte zij Urgenda op. U hoort hem zo. Verder spreek ik de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties over het dreigende faillissement van de organisatie. Thies Gijzel en Mira Sies schreven een ontluisterend boek over CO2-compensatie, waarmee ze genomineerd zijn voor de Brusselprijs. En morgen beginnen de door Trump en consorten gesponsorde Enhanced Games, een soort Olympische Spelen op doping. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 23 mei.
1: De burgemeester van Utrecht had het verboden, maar Extinction Rebellion deed het toch. Het blokkeren van het spoor. Ze noemden het
3: een wanhoopsdaad, een wanhoopskreet.
1: Maar het ging ook om
3: aandacht, dat je niet om ons heen kan. En je kan op het Malieveld gaan staan, ja, dat heeft geen enkele zin.
1: De organisatie wil meer aandacht voor de situatie in Gaza.
3: De Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
1: Door de actie lag het treinverkeer rond Utrecht een tijdje plat en dat werd door reizigers niet gewaardeerd.
4: Ik ben er niet heel blij mee, eerlijk gezegd.
5: Waarom moet je nou hier op het spoor gaan zitten?
6: Maar het is niet dat Netanyahu nu iets anders gaat doen omdat de treinen in Utrecht niet rijden.
1: Het was 7 jaar geleden wereldnieuws. Urgenda won toen de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.
7: Toen was het ineens van, wauw, het kan nog wel. En wij kregen echt telefoontjes vanuit de hele wereld, huilende mensen. Van nu heb ik weer hoop en durf ik weer verder te gaan.
1: Dat was de stem van Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, die dus op 59-jarige leeftijd is overleden. In een afscheidsinterview dat ze eerder opnam, blikte ze tevreden terug op haar leven.
7: Ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden en binnen de uren op de dag die ik had heel veel heb gepropt en niet veel tijd heb verloren. Ik heb niet veel gelummeld.
1: Het is feest in Tilburg. Uren voor de finale van de play-offs lieten de supporters van Willem II al van zich horen. Toen kwam de wedstrijd tegen FC Volendam en al snel scoorde Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-1, maar omdat ze de eerste wedstrijd hadden verloren, kwam er een verlenging en daarna penalties. Ja, dat was de keeper van Willem II die zelf de beslissende penalty nam. En hierdoor promoveert de club naar de Eredivisie.
8: Promotie of discipline en consistency en hard work every goddamn day.
1: En het lange Pinksterweekend begon.
9: Zon overgoten en de temperaturen die liepen ook behoorlijk op.
1: Veel mensen namen het ervan.
10: Ik ben er 30 graden, hè? Dus ja.
11: Het is niet bloesé, gewoon lekker. Lekker.
12: Dit is genieten.
13: En we hebben ook nog vakantie.
9: Ook nog?
13: Ook nog, ja.
1: Het water was nog vrij koud.
14: De mensen die gaan nog niet zo gauw.
1: Maar deze vrouw dook er toch in.
11: Ik ga het water in, ja.
9: Ja?
11: Ja. Ja.
9: Is het niet koud?
11: Nou, even afkoelen.
1: En voor sommige mensen begon de warme dag al vroeg. Zij werden uit hun bed getrild door het geluid van brommers zonder knalpijpen. Luilak heet dat.
15: Zo hard mogelijk geluid maken.
9: En waarom?
15: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Herrie maken!
9: Hoe maak je herrie?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
9: Ja, geweldig. Ja. Ja. Waarom is het geweldig? Ja, gewoon die herrie, die jonge lui, helemaal leuk.
1: Ja, we gaan ook nog even naar sportcollega Louis Dekker. Hij keek naar de kwalificatie van de Formule 1 van Canada. Hoe is die afgelopen, Louis?
12: Ja, ik ga bijna zeggen dat Formule 1 minder geluid maakt dan wat ik net hoorde tegenwoordig. Maar dat is een ander verhaal. George Russell pakt pole position in de Mercedes. Zijn teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, 19-jarige Italiaan, tweede. Verstappen, zesde, kwam er totaal niet aan te pas. En moet morgen maar hopen dat het gaat regenen of zo. Want al is het gat maar 0,3 van een seconde, Verstappen is heel ver verwijderd van de voorhoede, de eerste rij, de tweede rij, et cetera. En zal moeten toveren morgen om richting het podium te gaan. Het begint te wennen. En hoe raar het ook mag klinken, Verstappen wint in de Formule 1 echt niet meer zomaar. Hij is niet meer de favoriet. De favorieten zijn Mercedes, Russell en Antonelli.
1: Oké, dankjewel, Louis Dekker. Ja, u hoorde het, Marjan Minnesma is overleden. Het boegbeeld van Urgenda dat ze samen oprichten met klimaatwetenschapper Jan Rotmans. En ik sprak hem vanavond vlak voor de uitzending. Goedenavond, meneer Rotmans, en gecondoleerd.
16: Ja, dank u wel.
1: Waar denkt u aan op deze dag als het om haar gaat?
16: Nou, dat is dubbel. Aan de ene kant verdriet. Aan de andere kant ook dankbaarheid. Dat ik zo lang met haar mocht samenwerken. Heel inspirerend, energiek persoon. De beste professional met wie ik heb mogen werken. Dus in haar geest zou zij hebben gezegd, wees niet verdrietig om mij, maar denk aan de mooie dingen die we hebben gedaan.
1: Ze had maar weinig mensen verteld dat ze ongeneeslijk ziek was. U wist het wel. Wat zei ze over die keuze tegen u, om dat dus niet publiek te maken?
16: Nou ja, dat is haar eigen keuze en afweging geweest. Dus dat respecteerde ik ook. Heel veel mensen bewonderden haar. En ze vond het ook niet fijn als die mensen zouden horen dat zij zo ziek was. Dat komt wel na mijn dood. En ik kon dat begrijpen.
1: Ja.
16: Tegelijkertijd maak ik het zelf wel publiek.
1: Ja, want het vreemde is, het is misschien om goed om dat even te zeggen. Het vreemde en ook vooral het nare is dat u elkaar dus al jaren kende en nauw samenwerkte. Maar dat u ook beide in dezelfde periode te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent. En u heeft dat 2 weken geleden wel publiekelijk gedeeld. Wat voor gesprekken hadden jullie daarover?
16: Nou ja, dat waren aan de ene kant heel intieme, fijne gesprekken. Aan de andere kant, we hadden het er niet zo vaak over. Omdat je elkaar al zo lang kent en samenwerkt. En zij was ook niet iemand die daar al te lang bij stil wilde staan. En ik ook niet. Dus als je over de eerste schrik heen bent bij elkaar, dan ga je toch weer door met waar je al die jaren mee bezig bent geweest. Om de wereld wat duurzamer en beter achter te laten. Dus dat vond ik ook wel mooi. Die drive, die bleef.
1: Ja.
16: Ondanks dat ze ongeneeslijk ziek was.
1: Ik kan me toch ook voorstellen dat je wel wat hebt ook aan dat gedeelde lot.
16: Ja, dat brengt je nog dichter bij elkaar. En we hadden al een goede hechte band. Dus dat, ja, het was wel moeilijk voorstelbaar. Het was een heel energiek, inspirerend persoon, vol passie. Ik denk dat ik dat ook wel had. Dus ja, toen we vroeger samenwerkten, was het 100 uur per week. Je kon elkaar altijd bereiken, ook 3 uur 's nachts. En in zekere zin denk je van, ja, ik dacht dat ze heel oud zou worden. Zoveel kracht en energie. Dus dat is wel heel vreemd. Dat is bijna onwerkelijk.
1: Iemand bij wie je niet kan voorstellen dat ze er niet meer is. En u leerde elkaar dus 25 jaar geleden al kennen en heeft heel veel uren inderdaad met elkaar samengewerkt. Maar klikte het ook meteen tussen jullie beiden?
16: Ik leerde haar kennen 25 jaar geleden bij een groot Europees project wat zij managede. En ik was daar wel van onder de indruk. En ik begon toen een eigen instituut in Rotterdam. En toen heb ik haar gevraagd om met mij te komen werken. Daar moest ze eerst goed over nadenken. We hebben 2 lange gesprekken gehad. En toen heb ik haar kunnen overtuigen. En ja, het klikte heel goed, maar het ging ook niet altijd spanningsloos.
1: Het botst ook wel eens.
16: Ja, omdat twee van zulke krachtige mensen die zoveel delen, die botsen ook wel eens. Maar dat heb je alleen met heel goede mensen die ook zo'n drive hebben. Dus ik vond dat eigenlijk wel mooi.
1: Ja, en jullie konden er dus kennelijk ook steeds wel weer overheen stappen. In 2007 zijn jullie samen Urgenda begonnen. En zij werd daar eigenlijk naar buiten toe het boegbeeld een beetje van. Hè? Was die rolverdeling ook meteen duidelijk? Dat zij dat zou gaan doen?
16: Nee, dat is zo gegroeid. Ik was voorzitter en zij directeur. Vaak zet ik dingen op en na verloop van tijd dan ga ik weer door met andere dingen. En zij op een natuurlijke manier werd de leider. En dit paste helemaal bij haar. En daarvoor was ze wel eens op zoek, want ze zat in een wetenschappelijke en kenniswereld. En zij zei van, wat gebeurt er nou met al die kennis? Hoeveel van die kennis wordt nou gebruikt in de praktijk? Ik zei, misschien 5 of 10%. Toen zei ze, het was toch veel te weinig. Dat is eigenlijk zonde van het geld. Dan kunnen we beter in de praktijk dat toepassen. En toen kwamen we met het idee van een club, een organisatie, Urgenda, die dat dan in de praktijk zou brengen. En dat was op haar lijf geschreven. Dus ik vond het ook prachtig dat dat werd een belangrijk deel van haar leven. Daar kon ze alle haar kwaliteiten kwijt.
1: En wat maakt haar dan zo goed daarin?
16: Nou, aan de ene kant die energie en die passie en die gedrevenheid. Aan de andere kant intelligentie. Ja, ze was intelligenter dan veel wetenschappers die ik kende. En aan de andere kant ook heel praktijkgericht. Dus ze kon heel complexe problemen kon ze doorgronden en dan vereenvoudigen en dan in de praktijk toepassen. En ze zag ook voortdurend kansen. Hè, door de zonnepanelen letterlijk uit China naar Nederland te halen. Op het moment dat er nog geen markt voor was. De eerste elektrische auto daar naartoe te halen. De huizen van het gas afhalen. Dus elke keer zag ze een kans. En dan ging ze het in de praktijk toepassen door iets op te richten. Ik had nooit eerder zo iemand ontmoet die dus en zo strategisch is en praktijkgericht en intelligent. Ja, dat kom je bijna nooit tegen.
1: En het grappige is dat eigenlijk de voorbeelden die u nu noemt, dat zijn allemaal voorbeelden die wat minder bekend zijn. Want de aandacht gaat natuurlijk vooral steeds uit naar die Urgenda-zaak, de klimaatzaak tegen de staat die jullie gewonnen hebben. En in een eerder opgenomen afscheidsgesprek met Nieuwsuur zegt ze daarover dat ze eigenlijk vooraf niet had gerealiseerd hoeveel hoop daaruit geput zou worden, uit het winnen van die zaak. En ook hoe belangrijk eigenlijk die emotie is bij dit onderwerp om gewoon geloof te houden dat het dus kan. Moet je een beetje een positivo zijn om dit werk te kunnen doen?
16: Ja, zonder meer. Anders hou je het niet vol. Dat geldt voor mij ook. Als je die hoop niet hebt, het bijna onmogelijke presteren, dan gebeurt het ook niet. Kijk, wij begonnen aan die rechtszaak. Ik was sceptisch. Zij zag mogelijkheden. En de directe impact was dat we wonnen. Ja, eigenlijk rekende niemand daarop. Alle experts zeiden, jullie zijn kansloos. En toen wonnen we weer een hoger beroep en zelfs in het hoogste beroep. Maar de indirecte impact, dat overal in de wereld mensen dachten, hey, dat kunnen wij ook doen, dat was heel hoopgevend. En dat hadden we onderschat. En daarmee is ze echt ook wereldbekend geworden. Alleen, ze zei wel, we hebben tal van leuke dingen gedaan met Urgenda. En iedereen komt steeds weer terug op die rechtszaak. Ja. Maar Urgenda heeft tientallen projecten en initiatieven genomen. Zij eigenlijk leuker vond.
1: Heeft u veel van haar geleerd?
16: Ja. Ja, vooral die combinatie van wetenschap in de praktijk brengen. En ik denk dat ze ook wel wat van mij geleerd heeft. Dus in die zin waren we wel een mooie
1: goed
16: combinatie.
1: Duo. Ja.
16: Ja.
1: Tot slot, meneer Rotmans. Zelf zei Marjan Minnesma dat ze graag herinnerd wil worden als iemand die het maximale heeft gedaan om er wat van te maken op deze aardbodem. Hoe zal u zich haar herinneren?
16: Nou, ze heeft wel drie levens geleid, denk ik. Ik zal haar herinneren als een uitzonderlijk persoon die inderdaad het bijna onmogelijke heeft gepresteerd. Altijd als ik aan haar denk, dan denk ik aan die daadkracht, die onverschrokkenheid, de energie.

0: You're Gonna Make Me Lonesome, dat is een liedje van Bob Dylan, die morgen 85 jaar wordt, maar hier gespeeld door Jorik van Noorden en Judy Blank. 5 jaar geleden hier in het Oog was dat toen live. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd, mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN misschien niet ook bankroet is. Dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van de VN. En we trappen af met Lise Grégoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond, mevrouw Grégoire.
1: Goedenavond.
0: En wat merkt u daar op het hoofdkwartier van de VN in New York van dat dreigende faillissement?
1: Nou, daar merken we ontzettend veel van. Ik denk, er zijn eigenlijk twee grote dingen aan de hand. Enerzijds zijn er grote landen die hun contributies niet betalen. En aan de andere kant zie je dat de vrijwillige bijdragen van landen naar beneden gaan. Nou, dat laatste, de vrijwillige bijdrage, dat zien we overal. Dat ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, daarop wordt gekort. Of dat landen andere kanalen kiezen. Maar het allerbelangrijkste is dat landen hun contributie niet betalen. Nou, je moet weten dat de VS en China samen ongeveer 42% van de begroting van het secretariaat-generaal betalen. En die gebruiken dat geld als drukmiddel. Dus die betalen niet, of niet alles, of betalen heel laat. En dan moet ik een klein beetje technisch zijn, als het mag.
0: Nou, het hoeft misschien niet te technisch. Maar het is duidelijk dus dat er echt hele serieuze geldproblemen zijn. Nou, dat heeft Guterres Absoluut. Natuurlijk ook niet voor niks gezegd. En ik begrijp dat het ook zodanig is dat hij ook direct al bezuinigingsmaatregelen dus ook bij jullie daar op kantoor heeft doorgevoerd. Daarom vroeg ik ook naar dat hoofdkwartier. Ja. Want ik las iets over dat de lift niet meer gebruikt mag worden.
1: Nee, het klopt. Nee, er zijn hele grote bezuinigingen gaande. Dus veel ontslagen, maar ook een groot hervormingsprogramma. Het UNAT-programma. Maar we zien dus ook dat er minder tolken zijn. Dus vergaderingen eerder klaar moeten zijn. Er zijn minder beveiligers. Dus toegangsdeuren worden gesloten. Stoelen worden niet meer gerepareerd. De airco en de verwarming staan uit. Dus roltrappen stil. Maar je hebt ook landen die troepen leveren en dus de kosten daarvoor niet voor vredesoperaties . En de kosten daarvoor niet goed krijgen.
0: Maar dit klinkt wel echt serieus als een organisatie in verval. En u had het net over die wanbetalers. Hè? Dus sommige landen die niet betalen wat ze wel moeten betalen. Nou, de VS is de grootste financier van de VN, maar trekt zich onder Trump ook steeds meer.

0: uit meer VN-organisaties terug en uit projecten terug. En Amerika heeft dus ook de verplichte bijdrage van dit en vorig jaar niet betaald. Maar ondertussen hebben ze nog wel heel veel invloed. Moet dat dan niet ook consequenties hebben of anders? Dat bijvoorbeeld hun stemrecht dan ontnomen wordt of iets dergelijks?
1: Nee, dat klopt. De grootste betaler is de EU en de lidstaten samen. Maar daarop daarna vervolgens inderdaad de VS met 22% van de begroting. Ze betalen wel iets, hè? En ze gebruiken dat vooral als drukmiddel op het systeem. En het systeem is nu al zo dat op het moment dat je 2 jaar lang je contributie niet betaalt, dan wordt er een procedure in gang gezet om het stemrecht in te nemen. Als de VS dit jaar niet meer betaalt, dan wordt die procedure op 1 januari 2027 gestart. Zover zijn we nog niet. En ik denk ook niet dat ze het zover zullen laten komen. Want dan verliezen ze ook meteen hun drukmiddel. De VS heeft overigens hier ook geven heel duidelijk aan dat het hen er niet om gaat dat ze de VN willen verlaten. Maar ze willen de VN veranderen.
0: Ja.
1: Dus wat zij noemen back to basics.
0: Ja,
1: en dus veel meer vrede en veiligheid.
0: Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel duidelijk dat Trump helemaal niks op heeft met de VN. En hij eigenlijk ook bezig is met het oprichten van een eigen vredesraad om internationale conflicten en oorlogen te beslechten. En die kritiek die hij zo uit, die hoor je ook wel breder. Dat de VN zelf eigenlijk te weinig voor elkaar krijgt op het gebied van vrede en veiligheid. U denkt er dan over na, heb ik begrepen, van hoe hou je de VN op dat vlak relevant? Heeft u daar dan ook voor ons een pasklaar antwoord voor?
1: Ik zou willen dat ik dat had. Maar ik denk dat je moet realiseren dat de VN een familie van organisaties is. En het gaat niet alleen over vrede en veiligheid. Er is heel veel wat de VN doet waar we niet bij stilstaan. Dus bijvoorbeeld, ze regelen ook het internationale postverkeer, het vliegverkeer, scheepvaart. We zien ook nu met ebola de Wereldgezondheidsorganisatie die daar bovenop zit. Dus heel veel VN gaat door. En ik denk dat als de VN er niet zou zijn, zouden we morgen weer oprichten. Maar het is wel zo dat als het gaat om vrede en veiligheid, dan is de VN een platform. Eigenlijk een platform die landen in staat stelt om met elkaar te overleggen en elkaar te vinden, oplossingen aan te dragen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als die grote landen het niet eens worden met elkaar, ja, dan kan je niet zoveel. En ik heb ook niet echt gezien of dat de Board of Peace nou wel oplossingen in Gaza dichterbij brengt, bijvoorbeeld op dit moment.
0: Nee.
1: Dus ja, is dat een reden om ermee te stoppen? Ik denk het niet. Dit is de enige plek op aarde waar 193 landen met elkaar praten. Het is een beetje als verkeersregels, hè? Dus als een paar snelle auto's besluiten om de snelheidslimieten niet te respecteren, is dat dan reden om de snelheidslimieten af te schaffen.
0: Ja, het is dus geen reden om te stoppen, maar misschien wel een reden om na te denken over hervormingen. Nou, dat doet u ook, want u leidt samen met uw collega uit Kuwait het zogeheten intergouvernementeel onderhandelingsproces om de Veiligheidsraad te hervormen. En binnen die Veiligheidsraad, dat is bekend, is een groot probleem dat vetorecht, waarmee onder andere de VS, maar ook Rusland en China de VN eigenlijk in een houtgreep houden. Is daar nou wat aan te doen?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, het grote vraag is eigenlijk van hoe vergroot je de consequenties van ongewenst gedrag? En in die veiligheidsraadshervormingen, dat is een heel erg langlopend proces. Eigenlijk vanaf de dag van de oprichting van de VN. Je moet weten dat voor de oprichting van de VN, het hebben van het veto was een randvoorwaarde voor die 5 landen om mee te doen. Mm-hmm. De 5 landen die het vetorecht hebben. Dat is nog steeds zo. En het is eigenlijk dat hele proces is op gericht om 2 dingen te doen. Zowel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten, als de legitimiteit en de representativiteit van die raad te vergroten.
0: Ja, dat zijn allemaal best wel grote, ingewikkelde woorden. Maar het is dus niet het doel om dat vetorecht eruit te krijgen. Dat het op een termijn er niet meer is.
1: Ik denk dat iedereen dat het liefste zou, of eigenlijk een overgrote meerderheid van lidstaten, van het vetorecht af zou willen. Ik denk ook alleen dat iedereen realistisch genoeg is om te weten dat dat niet gaat lukken. Dus van de 5 permanente leden kunnen we dat niet ontnemen.
0: Omdat zij daar ook zelf dan mee akkoord zouden moeten gaan.
1: Precies. Zij hebben een vetorecht ook over dit proces, de facto.
0: Ja. Maar u voert dus wel gesprekken over hervormingen binnen de ingewikkelde kaders die er dus zijn. En spreekt u dan daarvoor ook bijvoorbeeld met Rusland?
1: Ja, in de gewone de bilaterale contacten hè, met de landen zijn de contacten met Rusland heel erg beperkt. Of eigenlijk niet heel vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar vanuit de rol die ik voor de VN vervul, dus die onderhandelingen over de hervorming van de Veiligheidsraad, heb ik met alle landen contact. Dus ook met Rusland. Zij hebben hierin een veto. Dus het is heel belangrijk dat als je stapjes vooruit wil zetten, dat je dus ook met alle permanente leden van de Veiligheidsraad spreekt en ervoor zorgt dat zij aan boord zijn met de richting die je in hebt gezet.
0: En zijn zij dan ook wel welwillend met de dingen die u wel voorstelt?
1: Nou, zij zullen net als de andere permanente leden heel zorgvuldig kijken of hun belangen goed geborgd zijn. En zij staan op zich open om na te denken over oplossingen die op een hele brede steun kunnen rekenen. Maar als je kijkt waar het proces nu is, is er geen enkele oplossing in zicht waar een brede steun voor is. Dus we zullen op een gegeven moment moeten testen hoe serieus die Russische positie dan zal zijn op het moment dat we wel een model hebben dat op meerderheid kan rekenen.
0: Nou, dat klinkt allemaal best wel heel ingewikkeld en ook als toekomstmuziek voordat er nog verbetering in komt. En dan moet ondertussen de boel maar niet failliet gaan, natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ik hoop dat u dan dat gedeelte in ieder geval in orde komt, zodat u niet straks uit dat gebouw wordt gezet in New York. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek en succes verder met uw werk daar.
1: Oké, dank u wel.
0: Lise Grégoire.

in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Sprookje was dat met We Hebben de Tijd. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2026. Ja, Ties Gijzel en Mira Sies van Follow the Money zijn genomineerd met hun boek Wie betaalt mag vervuilen, waarin ze de geldsporen volgen in de wereld van CO2-compensatie. En die sporen die leiden wel tot winst, maar niet per se tot klimaatwinst. Welkom beiden en gefeliciteerd met jullie nominatie.
1: Ja, dankjewel.
0: Ties, om maar gewoon meteen te beginnen waar jullie boek ook begint, want dat is ontzettend spannend en eigenlijk de ultieme journalistendroom. Namelijk met een geheimzinnig kerstpakketje dat per post bij jullie afgeleverd werd. Wat zat daarin?
1: Ja, dat was afgedekt met een pakketje kerstkoekjes. Het was ook in de winter van 2022, geloof ik, als ik het goed zeg. En toen keken we onder die koekjes en toen was daar eigenlijk een USB-stick verstopt, onder andere. En ook documenten met allemaal informatie. En op die USB-stick, die moesten we eerst natuurlijk goed controleren. Zat er geen virus op of zo? Ja. En toen dat allemaal oké was, zagen we daar echt een opname van een crisisvergadering van een van de grootste bedrijven in deze sector ter wereld opstond.
0: Ja.
1: En dat deed eigenlijk, leek erop dat er iets compleet mis was gegaan, maar dat moesten we allemaal gaan onderzoeken of het ook klopte.
0: Ja, en wat was dan het spoor waar jullie opgezet? Wat wilden jullie onderzoeken?
2: Eigenlijk om even heel kort te zeggen over welke sector dit gaat. Dit is de sector van de CO2-compensatie. Dat kan je beschrijven als je bijvoorbeeld een vliegticket boekt, dat je dan je uitstoot kan compenseren door een aantal bomen te planten. En dit is dus een groot bedrijf dat daarin dat soort producten eigenlijk verkoopt. Dus dat dan zegt van oké, je kan je uitstoot ergens compenseren. We wilden eigenlijk vooral in zijn geheel gaan uitzoeken van kan dat eigenlijk wel, die compensatie? Kan je inderdaad je uitstoot afkopen, om het zo maar te zeggen?
0: Want dat is, moeten we misschien wel even goed uitleggen, want dat is het technische en misschien ook ingewikkelde aan het onderwerp. Je hebt dus die CO2-compensatie, bijvoorbeeld bomen planten, als je een vliegticket koopt. Maar dan heb je ook carbon credits. En wat zijn dat dan?
2: Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van die compensatie. Maar een carbon credit, op een gegeven moment hebben ze bedacht vanuit de markt, we kunnen dit ook gaan verhandelen, die compensatie. Maar om iets te verhandelen moet je natuurlijk een product hebben. Dus een carbon credit is eigenlijk een soort papier dat belooft dat er ergens 1 ton CO2 uit de lucht is gehaald of niet in de lucht is gekomen.
0: Ja, dus dat kan bijvoorbeeld doordat er bomen geplant worden die CO2 echt daadwerkelijk uit de lucht halen.
2: Ja.
0: Of door te investeren in een project wat voorkomt dat er bomen worden gekapt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Oké, dan hebben we dat eventjes uitgelegd. Want anders wordt het misschien best ingewikkeld. Ja. Jullie beschrijven in het boek hoe het eigenlijk 30 jaar geleden begon. Vanuit goede bedoelingen, dit soort projecten opzetten. En ook dat Nederland daar pionier in was. Het idee is in de VS bedacht, maar hier groot geworden.
1: Ja, en het was toch echt vanuit de Nederlandse kolencentrales die toen nog echt verenigd waren, die een speciale stichting hebben opgericht. De stichting SEP heette dat. En zij zagen eigenlijk een kans om iets te doen aan het klimaatprobleem. Want in de jaren 90 was het wel, ook vanuit politiek kwam er steeds meer druk van, hey, er komt allemaal rook uit jullie schoorsteen. Dat heeft een effect, een broeikaseffect. En daar moeten wij ook iets mee als elektriciteitsbedrijven. En toen zijn ze gaan kijken, wat zijn nou de beste methodes om daar iets aan te doen? En je kon het natuurlijk afvangen, die rook uit de schoorsteen, en ergens opslaan. Maar het goedkoopste was eigenlijk om bomen te planten. En om het heel snel door te spoelen, hebben ze eerst geprobeerd om het in Nederland te doen. Maar in Nederland is toch de grond duurder. En heb je ook, als je in één keer met boeren moet onderhandelen.
0: Nederland is ook gewoon heel klein.
1: Ja, het is heel klein. En daar kun je nooit die mega-uitstoot van de centrales volledig kwijt. Dus toen zijn ze vrij snel naar andere regio's gaan kijken. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen of in Zuid-Amerika.
0: Ja, en ondertussen ontstond er ook een heel levendige handel. Dus in die carbon credits. En hele grote bedrijven stapten in. Waarom was het voor hen zo interessant om die credits te kopen?
2: Ja, op een gegeven moment, en dan skippen we al een heel deel in de tijd, maar dan rond 2018, denk ik, er is op een gegeven moment een moment gekomen, noem het ook wel het Greta Thunberg effect, van dat iedereen ging staken voor het klimaat en dat er echt een beweging op gang kwam. En die bedrijven die voelden dat ook wel. Dus grote bedrijven zoals Shell of Chevron, hele grote vervuilende bedrijven, die hadden zoiets van, ja, hoe kunnen we hier nu iets mee doen? Maar dat het toch niet echt ons businessmodel schaadt. En daarvoor zijn zo'n credits ook wel fijn. Want je kan ergens anders iets doen. En daar misschien niet heel veel voor betalen. Want die credits waren ook niet altijd even duur. Mm-hmm. En dan heb je toch een heel groot deel van je uitstoot zogezegd afgekocht. Ja. Of weggestreept. Ja.
0: Nou, en dan komt, want op zich is dit allemaal goed nieuws. Hè? Goede bedoelingen. Ook de markt die instapt en grote bedrijven die meedoen, is op zichzelf een goed teken. Maar dan is er ook een hele grote maar. En dat zijn eigenlijk de projecten zelf. Want de vraag uiteindelijk is, waar werd er nou eigenlijk precies in geïnvesteerd? En jullie kregen dus die USB-stick. Daarop stond informatie over een groot bedrijf. Dat ging om het bedrijf South Pole. Dat investeerde in een bosproject in Zimbabwe. Het Kariba-project heette dat. En daar ging het helemaal mis.
1: Ja, en dat was voor ons echt de eerste keer dat we echt een inkijkje in die sector konden krijgen. Want heel veel journalisten konden dat niet, omdat het ja, niet alle transparante data die je daarvoor nodig hebt beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken, wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project? Van hoe lopen de geldstromen? En hoe zijn de berekeningen eigenlijk gemaakt om te zien van hoeveel carbon credits, dus hoeveel van die producten je kon verkopen. En ja, dit was een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. En het werd ook door Gucci en mega grote multinationals Prada. En ook in Nederland Green Choice was een van de grootste kopers wereldwijd. En daar kon je bijvoorbeeld bosgecompenseerd gas bij Green Choice afnemen. En dat is allemaal voor een groot deel dankzij dit Kariba project. Mm-hmm. Maar wij konden dus onder die motorkap kijken. Toen gingen we kijken van, wordt dat bos wel zo bedreigd als dat het bedrijf zegt? Van, zijn er inderdaad mensen in die omgeving die die bomen willen omhakken? En dat kun
0: ja,
1: je doen
0: dit
1: door...
0: ging dus niet over dat er bomen geplant zouden worden, maar dat ze zouden voorkomen dat ze gekapt werden.
1: Ja, en eigenlijk als een boom gekapt wordt, dan een boom heeft koolstof zeg maar in zich opgeslagen en dan vaak kap je die door bijvoorbeeld hem af te branden en dan komt die CO2 eigenlijk in de lucht. En als je zegt van, ik bescherm die boom door bijvoorbeeld een ranger daar rond te laten rijden, dan kan ik die uitstoot voorkomen en dan kan ik dat weer wegstrepen van de uitstoot die uit mijn schoorsteen komt. Dus dat is het hele idee. En dat doe je eigenlijk dus door een project te organiseren met, ik ga de lokale bevolking trainingen geven of ik ga die ranger inhuren die daar rond gaat rijden. En wij zijn dus die geldstromen gaan onderzoeken en toen bleek dat geld daar helemaal niet naartoe te gaan, maar juist naar een belastingparadijs.
0: Ja. Was bijvoorbeeld ook tegen de lokale bevolking daar gezegd van, jullie krijgen dan een deel van de opbrengst van die credits, zodat jullie andere dingen met het geld kunnen doen, zodat je die bomen niet hoeft te kappen om voor landbouwgrond bijvoorbeeld, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar dat kregen ze ook niet.
2: Dat een heel, heel, heel klein deeltje konden ze bewijzen. Maar eigenlijk het overgrote deel was, waren geen bonnetjes van, was geen bewijs van dat het geld ergens in die richting ging. En die mensen zelf zijn ook op een gegeven moment komen klagen. Omdat ze gewoon niet allemaal het geld ontvingen wat beloofd was. Ja.
0: En dan vond ik zo interessant in jullie boek, er was dan iemand binnen dat bedrijf van South Pole tegen wie gezegd was, ga de boeken eens checken hoe dat zit ook. Hè? En die kwam erachter van, hé, er klopt hier heel veel niet. Maar ja, ondertussen werkte hij wel voor een bedrijf dat meer dan €1 miljard waard was. Of dollar, ik weet niet, maar in ieder geval heel veel. En met investeringen in 700 projecten, 1000 bedrijven deden mee. Dus ja, voor hem om dan te moeten zeggen, het is allemaal gebakken lucht, dat is bijna ondoenlijk.
1: Ja, en die temperatuur die liep ook echt hoog op binnen dat bedrijf. En die video op die USB-stick, daar zag je eigenlijk dat werknemers die vragen stelden. En dat vond ik echt fascinerend ook om te zien van dat werknemers vroegen, bestaan de producten die we verkopen, bestaan die wel? Dus ze zijn niet tastbaar, het is een verhaal en daar geloofden ze niet meer in. En dat werd door de leiding ook onder tapijt geschoven. En daardoor moest het naar buiten, omdat er intern aan die kritiek geen gehoor werd gegeven.
0: We gaan echt in grote passen door jullie boek, want het staat vol met allerlei voorbeelden. Want dit Kariba-project, dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Eigenlijk is jullie analyse en ook die van allerlei andere wetenschappelijke onderzoeken, dat 30 jaar compensatieprojecten eigenlijk dus vrijwel niks heeft opgeleverd voor het klimaat. En dan is echt je vraag van, hoe kan dat nou? Terwijl er toch zoveel mensen betrokken zijn, keurmerken bestaan, mensen het goed willen doen. Hoe kan dit?
2: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een paar belangrijke is permanentie, dat is zo'n term. Maar dat betekent eigenlijk, je weet niet hoe lang een boom bijvoorbeeld gaat blijven staan. Je kan wel beloftes doen dat een project 100 jaar gaat duren en dat die bomen ook 100 jaar daar gaan zijn. Maar er zijn heel veel factoren die je zelf niet in de hand hebt. Dus zelf als je supergoedwillend bent en denkt, dit ga ik echt doen, ja, dan komt er misschien op een gegeven moment iemand anders aan de macht en die zegt, kap al die bomen maar, want ik hou niet van bomen. Ja. Ik zeg maar iets, we hebben iemand in Amerika die dit soort uitspraken kan doen. Ja, dan kan je daar staan met je goede bedoelingen, maar dan betekent dat niet dat die belofte die je hebt gemaakt van tevoren, van ik ga al die bomen planten, dat dat ook waargemaakt kan worden.
0: Ja.
2: En daarom is die som eigenlijk van wat je uitstoot, dat sowieso gebeurt, dat zeker is, dat kan eigenlijk niet één op één worden vergeleken met iets dat nog onzeker is. Dat een soort belofte is van we gaan ooit uitstoot.
0: Ja. Dat gaat dus ook over de projecten waar in principe de bedoelingen goed zijn. Want dat eerdere Kariba-project, daar was ook gewoon sprake van fraude.
1: Ja.
0: Maar dit is dus zelfs als er geen sprake is van fraude of iemand die geld in zijn eigen zak steekt, dan nog kan je de garantie eigenlijk niet geven.
2: Precies.
1: En wat we ook zagen is dat niemand in dit hele systeem heeft eigenlijk het belang om als er fouten worden gemaakt, om die fouten dan ook te herstellen. Dus wij zagen dat de bedrijven waar wij kritisch over schreven dan eerder hun website verwijderden dan dat ze zeiden van, oh, wat vervelend dat het fout is gegaan. We gaan nu deze stappen nemen om het te herstellen. En dat is denk ik voor ons de uitkomst van, oké, dit systeem gaat zichzelf niet kunnen herstellen in de huidige vorm. Het heeft al 30 jaar in meerdere vormen ook niet gewerkt. Moeten we ons geld en onze tijd hier nog wel in stoppen? Of zijn er andere dingen waar we beter?
0: Want en tegelijkertijd hoor ik Wopke Hoekstra en de Europese Commissie hier wel gewoon nog over zeggen van dit is wel ook een optie om onze doelen te halen, onze klimaatdoelen.
1: Ja, en dat was ook echt wat ons fascineerde. Van waarom zijn we eigenlijk zo verslaafd geraakt aan dit systeem en deze oplossing, terwijl dat niet blijkt te werken? En dat is toch omdat de werkelijkheid, om echt zeg maar je gedrag te veranderen en te zeggen we gaan onze economie omgooien, waardoor we echt minder gaan uitstoten. Dat is veel lastiger dan zeggen van we kunnen gewoon door blijven gaan in ons huidige model. En we kunnen ergens in Afrika alsnog onze rotzooi opruimen.
0: Ja. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik heb met interesse gelezen. Thies Gijzel en Mira Sijs, of is het Sijs?
2: Sijs,
0: ik zei het dus fout. Ja, dacht ik al. Mira Sijs van Follow the Money. Jullie genomineerd voor de Brusselprijs dus. Zaterdag 13 juni wordt die uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
3: Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Together, we are Enhanced.
0: Ja, in Las Vegas worden morgen de nu al hevig bekritiseerde Enhanced Games gehouden. Een sportevenement waar deelnemers bijna alles mogen doen en ook mogen innemen om maximaal te presteren. In de volksmond worden het daarom ook al de dopingspelen genoemd. Olivier de Hon is hoofdinformatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: U bent natuurlijk fel tegen dopinggebruik in de sport. Dus ook tegen dit evenement, neem ik aan.
4: Heel kort samengevat, ja.
0: Ja. Maar toch is het misschien ook voor u wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je het allemaal wel toestaat, toch?
4: Ja, uiteraard. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je het wel vaker over hebt als je even teruggaat naar de basis van het dopingbeleid en het antidopingbeleid wat wij voeren wereldwijd. Dus in zoverre is het interessant om te zien wat er nu gebeurt. Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is rond deze tijd morgen ook.
0: Okay.
4: Dat is wel laat. Maar,
0: maar in principe toch wel geïnteresseerd in wat de lichamen kunnen als ze zo presteren met behulp van die doping.
4: Ja, dat sowieso. Er is altijd een vrij stevige discussie ook in hoeverre doping daadwerkelijk prestatiebevorderend is. Die discussie is eigenlijk wetenschappelijk wel beslecht voor de meest belangrijke middelen, de spierversterkers en de middelen die de duurprestatie verbeteren. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan. We weten uit de wetenschap ook hoeveel medische risico's eraan vastzitten als je deze gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd het jammere aan deze Enhanced Games. Er wordt een heel groot evenement opgezet ten koste van de sporters die meedoen. En ja, het is gewoon een slag in het gezicht.
0: Want is het gevaarlijk wat ze gaan doen?
4: Ja, ook daar, de korte samenvatting, ja. Kijk, het is altijd natuurlijk een geval van een beetje van iets zal niet zo heel erg een probleem zijn. Maar op het moment dat je dit toe gaat staan, dan gebruiken ze niet meer een beetje, ben ik bang. Dan gebruik je steeds meer en meer. Omdat ook juist die prestatiebevorderende effecten meer worden als je meer gebruikt. En dan komen ook die medische risico's om de hoek kijken. En dat is niet zozeer op de korte termijn, dat kan ook gebeuren. Maar juist ook op de lange termijn, dat je nu nog niet weet wat er in je lijf gebeurt.
0: Ja. En nou, er doen dan geloof ik 42 sporters mee, ook bekenden. Maar die staan dan wel vaak aan het einde van hun carrière. Want hierna mogen ze sowieso nooit meer meedoen met gewone sportevenementen. Als ze zo aantoonbaar gewone middelen hebben gebruikt.
4: Dit is zo nieuw dat het dat niet rechtstreeks in de regel staat. Maar het is wel in de lijn der verwachting. En zoals je al zegt, er zijn een boel die aan het einde van hun carrière zijn. Of die nu al een dopingschorsing uitzitten.
0: Ja, maar wat gaan ze dan allemaal nemen?
4: Er is een lijst gepubliceerd van middelen die mogelijk zijn om te nemen. En dat zijn allerlei verschillende anabole steroïden. Het zijn bekende dopingmiddelen als groeihormoon en EPO. Tegelijkertijd is ongeveer de helft van die lijst van middelen die ze gebruiken, die worden gebruikt om bepaalde bijwerkingen tegen te gaan. En dat geeft al aan dat de middelen die ze geven een groot risico vormen voor de gezondheid. Anders geef je al die bijwerkingbestrijders niet.
0: Nou, de man die deze spelen bedacht, dat is een Australiër, Aaron de Souza, als ik het goed zeg. Die zegt dat zijn doel is om grenzen te verleggen. Dat hij in zijn woorden een supermensheid wil creëren op deze manier. Wat vindt u daarvan?
4: Ook dat is al een oude discussie. Mensen moeten altijd. Sommige filosofen die zeggen, een mens moet altijd proberen over alle grenzen heen te gaan en alles maar wat er in potentie uit een lichaam gebeurt eruit te halen. Maar dat, het ruikt al snel naar overmoed. Mensen die te veel willen. En op een gegeven moment zegt een lichaam ook, ho, kijk maar gewoon naar mensen die overspannen raken. Ik kan wel steeds zeggen van, ik doe dit erbij. Maar op een gegeven moment houdt het lichaam gewoon op.
0: Het is onverantwoord dus.
4: Het is een onverantwoord initiatief.
0: Om dat te willen, ja. En nou, achter deze man staan hele grote investeerders. Vooral van die rijke tech-bro's. Ook de zoon van Donald Trump onder andere. Wat is hun betrokkenheid of hun doel? Waarom vinden zij dit interessant?
4: Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet exact. Als ik op die website kijk van de Enhanced Games, ben ik bang dat hun doel voornamelijk is om geld te verdienen. Wat ik heel erg opvallend daarbij vind is dat als je op die website kijkt, kan je ook verschillende middelen bestellen.
0: Er zit echt een soort webshop bij.
4: Er zit een webshop bij, maar letterlijk meteen van kijk hier om gezonder en langer te kunnen leven. Daarmee kan je bepaalde peptiden kopen, bijvoorbeeld kleine fragmenten van groeihormoon. Dat zijn die peptiden, die geven ze geen eens aan hun eigen sporters, maar die verkopen ze wel aan de bezoekers van die website. Dus dat vind ik al een buitengewoon raar initiatief.
0: Ja. Maar waar zit nou vooral uw zorg? Is het dan dat de doping misschien, dus het gebruik van doping genormaliseerd wordt? Of dat misschien ook reguliere sporters gaat beïnvloeden?
4: Nou, dat is wel een risico, ja. Ik heb wel altijd al gezegd, dat is meer een persoonlijke noot. Als de meerderheid van de topsporters vinden dat het allemaal met doping moet, ja, dan ga ik gewoon een ander werk zoeken. Dat maakt mij niet uit. Maar het probleem is dat juist de meeste topsporters, zoals we die kennen van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, die doen dat uit overtuiging dopingvrij. En die Enhanced Games, ja, dat is een slag in het gezicht van al die sporters. Ja. En ook daarbij geldt.
0: Ja, ze kunnen ook zeggen, we hebben er gewoon niks mee te maken, laat ze het lekker doen.
4: Nou, dat doen ze ook. Dus ja. Ik heb al op Instagram verschillende filmpjes langs zien komen van huidige topsporters die het ook weer belachelijk maken. Dat kan natuurlijk ook wel. Dat vind ik wel mooie filmpjes en dat ze zich zo uitspreken. Maar ook daar geldt gewoon bij, als je op die glijdende schaal gaat stappen van dit soort middelen gebruiken, dan is het risico dat je steeds meer gaat gebruiken. En je weet gewoon niet goed wat dat op de lange termijn met een lichaam gaat doen.
0: Nee, dus, maar ik dacht ook nog van voor sporters misschien ook wel, als je dan ziet dat er bijvoorbeeld een marathon daarin, een half uur sneller wordt gerend.
4: Ja.
0: Dat dus de reguliere sportprestaties ook misschien minder waard worden.
4: Ja, dat zou kunnen. En dat is nou juist het deel wat in mij fascineert. Als daar inderdaad wereldbeste prestaties worden verbeterd morgen. Ik kan het geen wereldrecords noemen, want dat zijn niet volgens de huidige regels. Maar als dat gebeurt, hoe gaat het publiek erop reageren? Eigenlijk hebben we een soortgelijk experiment nu gehad met de marathon die binnen 2 uur gerend kon worden.
0: Ja.
4: Een paar jaar geleden is dat gelukt op een manier dat ze 40 tempomakers steeds in en uit die race stapten. Dus dat was niet een reguliere wedstrijd. Toen is er wel binnen de 2 uur gelopen. Dat trok wel aandacht. Maar nu, inmiddels, is het echte wereldrecord ook binnen de 2 uur gelopen. En dat trok toch weer meer aandacht, meer respect. En mijn gevoel is dat het op diezelfde manier zo zal gaan.
0: Ja.
4: Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk ook niet.
0: Nou, ik ben benieuwd naar die games en ook of we wel of niet gaan kijken. Maar daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Het is morgen. Ik dank u voor uw komst, Olivier de Hon, hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht. Was ik nog?

0: Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar-galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie je niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissenbedden. En naar de matkop.
4: Hij is heel klein. Ja.
1: Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
12: Het hoeft niet in.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.